Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Lars Militse met het NOS-journaal. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamerfractievoorzitter Lideweide Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum en ook stond ze op nummer 11 bij de laatste kamerverkiezingen. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø/Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Volgende week, dinsdag, is de return. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. En het wordt dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval zijn volgens Oekraïne 6 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen geraakt. Ook raakte een kinderziekenhuis beschadigd. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook een zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

Van de stilte in het Van Bergen-IJzendoornpark tot en met de bedrijvigheid in de Goudse Poort. Altijd en overal. Gouwe Stad Radio, zo kleurrijk als de stad zelf.

vamos. Even wacht. 1, 2,

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval op de stad zijn volgens Oekraïne 5 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen beschadigd en ook raakten de ruiten van een kinderziekenhuis beschadigd. Er viel ook een dode in een voorstad van Kiev. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook hun zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. En ook legden ze hun taken toen neer voor het Britse koningshuis. Het dodental van een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0-nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschoof nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return in Noorwegen. Het weer, her en der wat buien bij een graad of 14. Later vandaag ook meer regen met kans op onweer. Tussendoor wat zon en het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten, want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven in de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival, zondag tussen 1 en 2.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Het gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. 6 doden viel in een voorstad. Er worden meer startersleningen afgesloten. Daarmee kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook een zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bode Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 14. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. En tussendoor wat zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Luister naar het muzikale hart van de stad.
1: Muzikale hart van de stad.
0: Gouwe Stad Radio. 106.2 FM.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Dat gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. Een 6e dode viel in een voorstad. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. Het kadaster weet wel waarom het aantal startersleningen is gestegen.
1: Als je landelijk kijkt, zijn er ook gewoon meer gemeenten die het zijn gaan aanbieden. Binnen gemeenten zien we ook wel een toename. En ik denk dat een mogelijke verklaring daarvoor is dat de woningprijzen gewoon gestegen zijn. Dus in die zin wordt het vooral voor starters gewoon nog weer wat moeilijker om een woning te kunnen kopen.
0: De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Abcoude voelen jongeren zich minder veilig op straat. Daarvoor voelden ze zich ook onveilig, maar nu hebben ze het er meer over, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat. Ze zetten vaak hun live-locatie aan of appen als ze thuis zijn. De droom van Champions League voetbal in Nijmegen lijkt al na de eerste play-off-wedstrijd in duigen te vallen. NEC ging in eigen huis onderuit.
2: NEC verliest in eigen huis met 1-3 van Bodø/Glimt en moet het volgende week in Noorwegen gaan doen. Maar dat wordt heel erg moeilijk.
0: Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen dus. Het weer op de meeste plekken droog, later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.
7: In Gouda gebeurt het bij Gouwe Stad Hoornen.
8: Gouwe Stad.
9: U kunt nu luisteren naar de herhaling van het zaterdag uitgezonden programma.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Starters sluiten bijna 3 keer zo vaak een starterslening af als 5 jaar geleden, meldt het kadaster. Met zo'n lening kunnen ze makkelijker een eerste woning kopen. Vooral in Lelystad is die in trek. Bijna de helft van de starters maakt er gebruik van. Deze makelaar vertelt hoe dat komt.
1: Je ziet in Lelystad eigenlijk best nog wel een grote groep woningen die in aanmerking komt voor de starterslening. En ik spreek gewoon veel starters die zonder die starterslening gewoon simpelweg niet kunnen kopen.
0: Ook op Texel worden veel startersleningen afgesloten. De Oekraïnse hoofdstad Kiev lag vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 8 doden gevallen, 10 mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. Bijna een week na het uitbreken van de natuurbrand in de Hoge Venen in België is het vuur nog niet onder controle. De brandweer had vannacht moeite met blussen vanwege het stormachtige weer. Daardoor was het zicht slecht en zijn bomen omgevallen. De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. De 6 miljoen euro die het Cultuurfonds vorig jaar vrijmaakte voor leningen aan culturele instellingen is bijna op. 8 instellingen hebben nu zo'n langlopende lening met lage rente. Maar ook andere musea en theaters willen er graag in krijgen en hebben de aanvraag gedaan, zegt het fonds.
2: Kennelijk geeft dat dus ook aan dat hier een enorme behoefte aan is. Dus dat is heel erg mooi. Het is alleen jammer dat we nu heel even hebben moeten stoppen, maar hopelijk snel weer verder.
0: Onder meer Museumpark Archeon en Museum Domburg hebben een lening via het Cultuurfonds. Het fonds heeft 7 miljoen euro extra nodig voor nieuwe leningen. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris en dan een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Nog altijd weinig aan de hand in onze regio. Er staan 2 korte files, de A4 om te beginnen, Den Haag richting Amsterdam. Voor Zoetewoudendorp 4 kilometer file met 5 minuten oponthoud. En ook 5 minuten vertraging op de N420 Nieuwebrug richting Woerden. Voor Woerden staat 2 kilometer en zoals gezegd 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Nostalgische Gouwe Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Abcoude voelen jongeren zich minder veilig op straat, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Het gaat vooral om jonge vrouwen, vertelt Lisanne van Spronsen van NOS Stories.
1: Een meerderheid van hen zegt tegen ons dat ze zich vorig jaar onveilig voelden. En onveiliger dan dat ze zichzelf daarvoor voelden. En dat dat nu nog steeds zo is, een jaar later of soms zelfs erger.
0: Vrouwen zetten daarom vaak hun live locatie aan of appen als ze thuis zijn. Het dodental van de nachtelijke Russische aanvallen op Kiev en omgeving is opgelopen naar 13. Ook raakten tientallen mensen gewond. De Oekraïnse hoofdstad werd onder vuur genomen met drones en ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. 3 dagen na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is een verlamde vrouw van 84 levend onder het puin vandaan gehaald. Ze was bedolven geraakt onder de ingestorte bamboemuren van haar huis. Reddingswerkers noemen het bijna een wonder dat er nog een overlevende is gevonden. Bij de aardbeving vielen zeker 73 doden. De natuurbrand in de Hoge Venen in België is nog steeds niet onder controle. Het vuur ontstond bijna een week geleden. De brandweer had vannacht moeite met blussen door het stormachtige weer, zegt deze verslaggever van de VRT.
2: De regen gisteravond was wel welkom, maar heeft het werk van de brandweer vannacht heel erg bemoeilijkt. Ook door slechte zichtbaarheid, omgevallen bomen en moeilijk begaanbare wegen door het vele slijk.
0: De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. Het weer in de loop van de dag op steeds meer plekken buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. En ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Nog altijd weinig aan de hand in onze regio. Een paar korte files, zoals de A4 Den Haag richting Amsterdam voor Nieuw-Vennep 5 kilometer met 5 minuten oponthoud. A20 Gouden Hoek van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel ook 5 minuten vertraging. En de N207 Hillegom richting Alphen voor de aansluiting met de A44 2 kilometer met 10 minuten vertraging. En dat komt door een eerder ongeluk op de A44. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: and gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula race on a hot Sunday.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Oekraïense hoofdstad Kiev en voorsteden lagen vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 13 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. De Ierse mediawaakhond heeft TikTok om uitleg gevraagd over video's van gevaarlijk rijgedrag na de dodelijke crash afgelopen weekend. 5 tieners kwamen op een Ierse snelweg om het leven toen ze al spookrijdend in een BMW op een andere auto botsten. 3 slachtoffers hadden eerder al video's op TikTok gezet van auto's die tegen het verkeer inreden of voor de politie vluchten. De mediawaakhond wil weten wat TikTok hiermee heeft gedaan en of het zich aan de wet heeft gehouden. Jongeren voelen zich minder veilig op straat, een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude. Dat blijkt uit een rondgang onder jongeren van NOS Stories. Jongeren voelden zich voor de veelbesproken moord ook al onveilig, maar sindsdien hebben ze het er onderling meer over. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat, maar ook mannen geven aan zich niet veilig te voelen. Dat is nu niet veranderd of zelfs erger geworden. Vrouwen ondernemen vaak zelf actie. Zo zetten ze hun live locatie aan of appen ze als ze veilig thuis zijn gekomen. Max Verstappen blijft bij Red Bull. Hij heeft zijn contract met 2 jaar verlengd en ligt nu tot eind 2030 vast. De laatste tijd gingen er geruchten dat Verstappen wilde vertrekken, onder meer vanwege de vele technische problemen bij Red Bull. Nu laat hij weten dat hij blij is met de contractverlenging en veel zin heeft om weer aan de top te komen. Verstappen won bij Red Bull tot nu toe 71 keer een Grand Prix en behaalde 4 jaar op rij de wereldtitel. Het weer. In de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon en een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en ga.

0: Hey!
1: Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het Openbaar Ministerie denkt dat het bij nog 3 mensen kan bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die via de website Funcaps zijn verkocht. Daarnaast worden nog 2 sterfgevallen onderzocht die mogelijk gelinkt kunnen worden aan Funcaps. Het totaal aantal sterfgevallen kan daarmee op 23 komen. De site bood kalmeringsmiddelen, pijnstillers en andere drugs aan zonder bijsluiter. De 2 Nederlandse eigenaren wisten volgens justitie zelf ook niet goed wat ze verkochten. Ze begonnen met de verkoop van neppillen in België. Daar kregen ze al celstraffen tot 3 jaar. In de VS is een nieuw medicijn goedgekeurd voor narcolepsie. Een ziekte waarbij mensen overdag spontaan in slaap vallen. Ze hebben een tekort aan de stof orexine die je wakker houdt. Het nieuwe medicijn doet wat die zou moeten doen. Het middel komt in Europa waarschijnlijk over 2 jaar op de markt. Het nieuwe uitshirt van voetbalclub Fortuna Sittard blijkt bijzonder populair in Peru. Op de achterkant van het bordeauxrode shirt staat een afbeelding van Sint Rosa. Dat is de stadspatrones van Sittard, maar ook de beschermheilige van de Peruaanse hoofdstad Lima. Online delen Peruaanse media en influencers massaal foto's en video's van het tenue. En ook de Rooms-Katholieke parochie van Santa Rosa de Lima heeft het shirt op haar kanalen gedeeld. Het shirt is ontworpen door een stagiair. Het weer. In de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien. Soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen af en toe regen. En het wordt fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
5: Je eigen omroep in de buurt.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Hij werd dinsdag opgepakt. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Binnenkort begint een nieuwe vaccinatieronde tegen corona. Anders dan in voorgaande jaren is deze prikronde alleen bedoeld voor 70-plussers en een aantal kwetsbare groepen. De vaccinatiedoelgroep is verkleind op advies van de Gezondheidsraad. Het aantal infecties, ziekenhuisopnames en sterfgevallen door COVID-19 is de afgelopen jaren afgenomen. Uit onderzoek blijkt dat het risico op een ziekenhuisopname toeneemt vanaf 70 jaar. Vandaar het advies om vanaf die leeftijd te blijven vaccineren. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan pillensite Funcaps en mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en andere drugs, zonder klanten te wijzen op de risico's. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het weer, er trekken buien over het land, soms met onweer of hagel. Op sommige plekken valt veel regen. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt maximaal 21 graden. Morgen weinig verandering, ook dan buien bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en er zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. Ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. Verder graven de goudzoekers zulke grote en diepe gaten dat de kans op ongelukken groot is. En autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan Pillicide Funcaps. En mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en drugs, zonder klanten te wijzen op de risico's. Een proef met drones die medicijnen of bloedmonsters vervoeren tussen ziekenhuizen lijkt succesvol. Afgelopen jaar heeft 800 keer een drone gevlogen tussen de Isala-ziekenhuizen van Zwolle en Meppel. Het ging zonder problemen, ook als de inhoud gekoeld moest worden. Alleen als het hard waait kunnen de drones niet op pad. De proef wordt verlengd. Er wordt nu ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer, geregeld buien, soms met onweer of hagel. Op sommige plekken valt veel regen. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Gouwe Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Nostalgische Gouwe Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

Dit is het enige echte radiostation van Gouda. Gouwe Stad Radio.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De drie Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio, waren daar voor een trekkertrekwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de man die achter het stuur zat van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. Twee mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. Vier anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder. Zijn vrouw zegt dat haar man al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld wilde. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Een bij toeval ontdekte goudader in een dorpje in Kenia heeft 10.000 mensen naar die plek gelokt. Ze hopen daar een goudklomp te vinden in de hoop een betere toekomst op te bouwen. In het dorpje is geen sanitair en amper schoon water. Daarom wordt er gewaarschuwd voor een humanitaire crisis. Een ruimtemissie om een belangrijke telescoop te redden is mislukt. Ruimtevaartorganisatie NASA lanceerde een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zullen verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte 20 miljoen euro, zegt NASA. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het westen van het land staat file op de A16 van Rotterdam naar Breda door een kapotte vrachtauto bij knooppunt Ridderkerk. De rechterrijstrook is hier dicht en dit zorgt voor ongeveer 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwestad Radio. Roots en raakvlakken.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor alle kustprovincies vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd, windstoten en hagel. Het verkeer kan daar last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Boven zee zijn ook waterhozen gezien. Daarbij kunnen lokaal zware windstoten voorkomen. Een missie om een belangrijke telescoop in de ruimte te redden is mislukt. Het gaat om de SWIFT-telescoop, die meer dan 20 jaar onderzoek deed naar gammastralen. In de loop van de jaren verloor hij steeds meer hoogte en daarom lanceerde ruimtevaartorganisatie NASA een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zal verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte 20 miljoen euro, zegt NASA. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en daar zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. Ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. Autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. De ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Dat ging altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer dan, niet overal code geel, maar wel in het hele land kans op buien. Soms met hagel en onweer. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen is het regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Je hoort het al. Niks is te gek, maar totaal normaal.
1: Je gaat wel helemaal los weer vandaag, Masha.
0: Ja, ik heb een keer genoeg slapen, man.
1: Genoeg slaap?
0: Dat is ook wel een keer lekker. Ja, ik ben een keer vroeg in de bed gegaan. Nou ja, om 4 uur, maar... Ja, okay. Hey, je luistert naar Radio Totaal Normaal of Gouwestad. Je hoort Chris.
1: Ja, dat ben ik. Ik ben Chris. Ja. En tegenover mij zit Masha.
0: Ja, hallo. Nou, het is eens in de 2 weken is weer feest. Want dan kan je naar ons luisteren. Een nieuwe uitzending.
1: Precies. Naar een nieuwe uitzending, hè?
0: Nieuwe uitzending.
1: Ja, precies.
0: Ja, tenzij het een herhaling is, dan denk je dat het nieuw is. Omdat we het nu zeggen, is dat het niet.
1: Dat is
0: maakt
1: waar.
0: Niet uit. Ja, het is in ieder geval vandaag een nieuwe uitzending.
1: Ja.
0: En we hebben zoals altijd een thema. En we hebben het altijd over stigma's, taboes, maatschappelijke onderwerpen en meer.
1: Heel veel.
0: En dit keer hebben we het over...
1: Orgaandonatie, Masha. Hey.
0: Ja, het is echt onmisbaar wanneer je het nodig hebt. Helaas zijn de lijsten echt super lang. Terwijl meer dan 1000 mensen in Nederland wachten op een orgaan, overlijden er 150 tijdens het wachten. En op 1 juli 2020 is de donorwet gewijzigd, waardoor iedereen vanaf 18 jaar in het donorregister komt te staan. Automatisch als donor aangegeven wordt, tenzij anders aangegeven. En ja, dat is natuurlijk wel een flinke stap die ze hebben gemaakt. Hoeveel scheelt dat qua wachttijd? Wanneer kan je donor worden? Welke delen worden gebruikt? Wie is geschikt? Moet je ook echt dood zijn om donor te kunnen worden? En hoe wordt het bepaald of het gebruikt kan worden? Ja, dit en meer proberen we uit te zoeken.
1: Ja, het zijn heel veel vragen die gewoon in me opkomen. Echt van, er zijn zoveel dingen gewoon wat we eigenlijk nog helemaal niet weten daarover.
0: Nee, dat is elke keer weer.
1: Ik denk dat niemand eigenlijk... Ja, je staat er wel eens bij stil. Hè? Natuurlijk voor die keuze wat je net zei. Van, als je niks zegt, dan ben je automatisch orgaandonor.
0: Wat houdt in?
1: Maar ik denk niet dat je daar wekelijks mee bezig bent, zeg maar.
0: Dat zeker niet.
1: Nee.
0: Als je er überhaupt al een keer mee bezig bent. Je krijgt natuurlijk op je 18e een formulier dat je moet gaan zeggen. Ik wil het wel of niet.
1: Ja.
0: Maar ja, wat dat nou inhoudt. Er zitten nog best wel wat voordelen aan van hoe dat zit. Dus we proberen vandaag ook een beetje te...
1: En gaan we ook een beetje uitzoeken van waarom mensen niet... Kies even om niet donor te zijn. Gaan we daar ook aan gaan besteden?
0: Tuurlijk gaan we daar ook aan gaan besteden.
1: Ja?
0: Het is natuurlijk een vrije keuze om dat wel of niet te doen. En hoe beter afgewogen, hoe makkelijker het is om die beslissing te maken. Dus misschien kunnen we helpen. Daarom spreken we dus Geertine Zwijnenburg. Zij is van de Nederlandse Transplantatiestichting, de NTS. Heel groot bedrijf wat alles doet. Nou, bedrijfstichting, wat echt alles doet.
1: En ik ga Annemiek ten Berg interviewen. Ze heeft uiteindelijk toestemming gegeven om orgaandonatie bij haar overleden echtgenoot toe te passen.
0: Dus zij is degene die toestemming heeft gegeven. Dat is moeilijk.
1: Zij is degene, ik kom straks in het interview, anders ga ik alles al invullen.
0: Nee, niet niks verklappen.
1: Precies, dat bedoel ik. het lijkt me ook wel een hele lastige keuze, Masha.
0: Ja,
1: als je ervoor staat.
0: Dat lijkt me ook heel erg, inderdaad. Ja. En waarom diegene daar dan voor kiest om het aan iemand anders over te laten. Dat is ook wel interessant. Wat is daar die afweging in? En om in ieder geval even een soort introotje te maken in dit hele ingewikkelde verhaal.
1: Ja.
0: Beginnen we met een soort verhaaltje over orgaandonatie. Hoe gaat dat? Luister maar eventjes.
2: Orgaandonatie, hoe gaat dat? Alleen wanneer iemand in het ziekenhuis doodgaat, is orgaandonatie mogelijk. Bijvoorbeeld als mensen overlijden door een hersenbloeding of een verkeersongeluk. De patiënt ligt in het ziekenhuis en wordt beademd door een machine. De artsen doen er eerst alles aan om iemand beter te maken. Maar soms is een patiënt er zo slecht aan toe dat hij niet meer beter wordt. De patiënt gaat overlijden. Misschien kan de patiënt na zijn overlijden nog organen of weefsels doneren. De arts kijkt in het donorregister. Dat mag al enkele uren voor het vaststellen van de dood gebeuren. In het donorregister staat de keuze van de patiënt. De arts bespreekt de keuze met de familie en geeft uitleg over hoe het nu verder gaat. De familie krijgt begeleiding van een speciale verpleegkundige die alles weet over donatie. Inmiddels is bij de patiënt de dood vastgesteld. Het is tijd om afscheid te nemen. Dat kan voor en na de donoroperatie. Als iemand donor wil zijn, dan onderzoekt de arts of de organen nog goed zijn. Via een speciaal computerprogramma wordt gekeken bij wie een orgaan het beste past. Deze patiënten worden met spoed opgeroepen. De donoroperatie begint. Een team van artsen voert de operatie uit in het ziekenhuis. De operatie kan 3 tot 6 uur duren, of soms langer, als er ook een weefseldonatie plaatsvindt. De artsen zorgen er altijd voor dat het lichaam er netjes uitziet voor het opbaren. Na de donoroperatie komt het lichaam van de overledene terug bij de familie. De familie kiest zelf het moment van de begrafenis of crematie. Na ongeveer 6 weken hoort de familie, als ze dat wil, of de transplantaties zijn geslaagd. Meer weten? Kijk op onze website transplantatiestichting.nl.

0: Ja, Bright Eyes van Jacob, geen idee. Ron deed het, geloof ik.
1: Nou, maar als jij...
0: Lekker binnenkomen. Nou,
1: ja, precies.
0: Ik ga even inleiden, want we hebben het dus vandaag over orgaantransplantatie en...
1: Donatie?
0: Ja, donatie en weefseldonatie. De Nederlandse Transplantatiestichting, ook wel naar NTS afgekort, werkt aan de verbetering van orgaan- en weefseldonatie en transplantatie. Dit is een opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En ze werken samen met ziekenhuizen en zijn verantwoordelijk voor veel van de aspecten van doneren. Het is echt een gigantische stichting. Denk aan een praktisch deel, maar ook aan het coördineren en informeren. Wat ze nou precies doen, want het is zo breed, kunnen ze ons vast wel vertellen. Want aan de lijn hebben wij, als het goed is, Geertine Zwijnenburg van de Nederlandse Transplantatiestichting, ook wel NTS genoemd. Goedemiddag. Geertine Zwijnenburg, we horen even niks. Misschien zit het bij de tering. Ja, ik hoor wat. Ja, gaat helemaal goed.
1: Ja, let er even niet op.
0: Hey, bedankt dat u in de uitzending wilde komen.
2: Graag gedaan. Bedankt dat jullie ons hebben uitgenodigd.
1: Ja.
0: Nou, het is ook erg interessant, moet ik zeggen. Dan duik je erin en dan weet je er toch minder over dan dat je in eerste instantie denkt van, oh no, dat zal wel dat en dat zijn. Nou, echt totaal niet dus. om even te beginnen. Wie bent u?
2: Mijn naam is Geertine Zwijnenburg en ik werk bij de communicatieafdeling van de NTS. En bij ons op de afdeling geven we onder andere voorlichting over orgaandonatie.
0: Oké, en... wat doet u dan zelf binnenin de communicatieafdeling van de NTS?
2: Ik houd mij bezig met voorlichting voor medisch professionals. Dat zijn eigenlijk alle mensen in ziekenhuizen bijvoorbeeld die te maken kunnen hebben met orgaandonatie en transplantatie. En zorgen dat zij altijd op de hoogte zijn van de laatste updates of wijzigingen. En dat iedereen dezelfde werkwijze hanteert bijvoorbeeld.
0: Nou, dat is zeer nodig, denk ik. En hoe komt u aan die informatie om aan die mensen door te geven?
2: Nou, dat komt bijvoorbeeld bij onze beleidsafdeling vandaan. Daar zitten adviseurs die daarover nadenken van wijzigingen die bijvoorbeeld gedaan moeten worden. Dat is altijd op basis van onderzoek of data. Wij mogen dan de spul zijn die dat vertaalt naar de mensen die er daadwerkelijk mee aan het werk gaan.
0: Oké, dat is erg interessant. Ik wil ook nog wel even verder gaan later op wat jullie als stichting doen. Maar om even wat algemene informatie over orgaandonatie te hebben. Want het is, we weten eigenlijk minder erover dan we denken, denk ik. wie kan donor worden?
2: Wie kan donor worden? Nou, we hebben onderscheid tussen orgaandonoren en weefseldonoren. Organen, dat zijn alle levensreddende organen in feite, zoals het hart, de longen, et cetera. En de weefsels, dat zijn bijvoorbeeld de huid het oog, het hoornvlies van het oog gaat er dan om. Weefseldonor kan bijna iedereen worden die overlijdt. Orgaandonor, dat is een wat kleinere doelgroep. Dat zijn mensen die in het ziekenhuis overlijden op de intensive care. Bijvoorbeeld na een ernstige hersenbloeding of na een ongeluk. Dus alleen als je daar overlijdt, dan kan in feite het snel genoeg gaan om de organen goed te houden. Want die kunnen niet zo lang buiten het lichaam zijn nadat het lichaam is overleden.
0: Ja, want hoe lang kan het orgaan dan buiten het lichaam blijven? En wat wordt er met het orgaan gedaan zodra het eruit genomen wordt? Is dat dan direct of gaat het nog met een helikopter ergens heen? Of hoe moet dat zien?
2: Het orgaan dat uitgenomen is, het liefst doen we dat zo snel mogelijk. Dus nadat iemand overleden is, dan wordt er zo snel mogelijk de uitnameoperatie gedaan. En dan vroeger gingen alle organen gewoon op een bak met ijs. Zoals je het ook voor je ziet in films of series. Tegenwoordig is er een nieuwe methode die gebruikt wordt bij veel organen. Dat noemen we machineperfusie. Dat betekent dat het orgaan buiten het lichaam op een pomp wordt aangesloten en dan gespoeld wordt. Bij het hart gaat het hart dan ook weer kloppen. Dat is best een bijzonder gezicht. Het orgaan kan dan iets langer goed gehouden worden. Het kan zelfs ook verbeterd worden. Dus bijvoorbeeld de lever, die kan dan echt betere kwaliteit krijgen door die machineperfusie die ze toepassen.
0: Die kan je dan een soort spoelen of zo? Moet ik dat dan zo zien?
2: Ja, precies. Zo, het wordt gespoeld met ofwel met het bloed van die persoon zelf, de overleden donor zelf, ofwel met een andere speciale vloeistof. En vervolgens gaat het orgaan dan inderdaad toe naar de ontvanger die inmiddels gematcht is. En dat is dat gebeurt vaak met een auto gewoon. Binnen Nederland zal dat meestal zo zijn. We hebben speciale soort van ambulanceauto's die het vervoer daarvan doen. En als het wat verder weg is, dan zou het kunnen dat het met een vliegtuig of helikopter is. We werken in Nederland ook samen met Eurotransplant. Dat is een organisatie die voor 8 landen het toewijzen van de organen doet. Dus dat betekent dat dat gebeurt gewoon op een zo eerlijk mogelijke manier van wat is technisch gezien de beste match. Maar ook zijn er bijvoorbeeld mensen met een hele hoge urgentie die echt nu zo snel mogelijk een orgaan nodig hebben. Dan komen ze wat hoger op die wachtlijst. En soms kan het zijn dat bijvoorbeeld iemand in Duitsland is. En dan zal het orgaanvak wel met vliegtuigen vervoerd worden. Omdat het toch haast geboden is.
1: Maar ik begrijp zeg maar dat er een Europese overkoepeling is. En die organen die worden dan binnen Europa dan verdeeld, om het even heel simpel te zeggen. Of wordt het alleen binnen Nederland?
2: De meeste organen worden binnen Nederland toegewezen. Maar we hebben dus met 8 landen, het zijn niet alle landen die daar meedoen, maar er zijn 8 landen in Europa die hier meedoen.
1: En welke landen?
2: Het lijstje uit mijn hoofd weet ik niet volledig, denk ik. Maar dat zijn in ieder geval bijvoorbeeld Duitsland, Spanje, Kroatië, zijn een aantal landen. En dat is wel er zit een soort van eerlijke verdelingssleutel in. Dat we ook kijken van dat er niet van ons bijvoorbeeld heel veel organen naar een bepaald land toe gaan, maar... het is een soort van uitwisseling in feite. Dus die strepen we tegen elkaar weg, zodat we elkaar kunnen helpen. Want het is met name is het zonde als een orgaan verloren gaat, als er niet een geschikte ontvanger is.
0: Oké, dus om een iets groter aanbod te hebben van de mensen die het nodig hebben, om te voorkomen eigenlijk dat het gewaste wordt, heb je onderling heel goed contact om zo min mogelijk te wasten, zeg maar, op die manier.
2: Om die mensen met hoge urgentie een grotere kans te laten hebben dat er voor hen op tijd een orgaan is.
0: Ja. Oké, dus dat is eigenlijk wel goed om dat dan op die manier dan te doen, lijkt me. Wanneer is dat dan ontstaan, zoiets?
2: Volgens mij is Eurotransplant ongeveer tegelijk ontstaan met onze oprichting. Wij bestonden vorig jaar 25 jaar. In 1997 is de wet op orgaandonatie ingegaan. En toen zijn wij ook opgericht. Ik vermoed dat Eurotransplant ook rond die tijd is opgericht.
0: Oké, u begint een klein beetje te haperen. Ik weet niet of u ergens heen aan het lopen bent of iets. Ik hoop dat het niet slechter wordt. Maar ik begrijp het verhaal. Ze tegelijk opgericht, zo'n beetje Eurotransplant tegelijk met NTS in 1997. Wordt het meeste gebruikt? Wat is het meeste nodig als donatieorgaan?
2: De wachtlijst die het langst is, dat is de wachtlijst voor de nieren. Die is het hoogst. Bijzondere aan de nier is wel dat de nier ook bij leven gedoneerd kan worden. Dus ieder mens heeft 2 nieren en je kunt met 1 nier leven. En gelukkig gaat het dus zeg maar van zowel overleden donoren als van levende donoren. En die is het hoogste op dit moment de wachtlijst.
0: En waarom zijn nieren dan zo... Waarom gaan die zo snel stuk?
2: Dat zou je denk ik aan een nierarts moeten vragen. Het is kennelijk een heel gevoelig orgaan.
0: Ik weet het ook niet. Ik vind het fascinerend.
2: En nu... voor de nier is ruim 900. Dus er staan 900 mensen die het was op 1 januari, stonden 923 mensen op de wachtlijst voor een nieuwe nier. Dus dat is een behoorlijk aantal.
0: Jeetje, ja, dat in verhouding met hoeveel er op de wachtlijst staan. Want ik had al ergens gevonden dat het rond de 1000 mensen gemiddeld zijn. Kunt u dat bevestigen ook?
2: Op 1 januari 2023 stonden er ongeveer 1250 mensen op de wachtlijst.
0: Ah, op die manier. Dus een heel groot deel is dan inderdaad wel nieren. Dat is echt 900 van 1250.
2: Ja, ja. Er tegenover staat dat er ook veel nieren zijn gedoneerd. Vorig jaar bijvoorbeeld zijn er 516 nieren bij leven gedoneerd. Dus van een levende donor. En 492 nieren gedoneerd van postmortale donors, van overleden donoren.
0: En is het dan ook zo dat die levende donoren, dat dan, dan kan je zeggen, ik geef mijn nier aan jou? Of is het in verband met dat het eerlijk moet zijn dat dat dan niet kan gebeuren? Want dat had ik ergens ook gelezen, dat jij niet een orgaan aan iemand kan geven specifiek.
2: Dat kan wel. Dus het gebeurt vaak dat het familieleden hebben meer kans om een geschikte donor te zijn van elkaar. Dus dat is juist een hele goede manier. Soms zijn het ook mensen die het als een altruïstische daad doen. Dus die zeggen, nou, ik wil gewoon wel nier weggeven, ik hoef er niks voor terug. Die doneren die nier anoniem en dan wordt er een geschikte ontvanger gezocht. En in Nederland hebben we ook het crossover programma. Dat is een programma waarbij, stel je voor dat ik aan mijn broer een nier wil doneren. Maar mijn nier is niet geschikt voor hem. En een andere familie die heeft dat ook. Maar wij kunnen wel misschien uitwisselen met elkaar. Dus mijn nier is misschien geschikt voor een andere ontvanger. Oh. En iemand anders nier weer...
0: Ruil je me vol.
2: Precies. Dat heet het crossover programma. Oh. En daarbij wordt het zo uitgeruild tegen elkaar.
0: Dat is wel fascinerend.
2: Die toch geholpen kunnen worden. Ja,
0: ja, want degene die misschien die nier niet wil missen, maar wel die match kan zijn. En dan misschien een andere nier ook prima dan kan hebben. Dan heb je wel een goede manier gevonden. Manier.
2: Ja. Ja. Ja. Vandaag Nierendag. Dus dat is...
0: Wanneer is het Nierendag?
2: Vandaag is
0: het. Oh, echt? Wat een toeval. Nou, misschien ook geen toeval. Nee. Maar ik zie degene die het heeft uitgezocht. Die kijkt net zo verbaasd als ik hier. Dus het is echt puur toeval dan.
2: Ja.
0: Grappig. Ja, levende nieren mensen. Ja, wat zijn de nadelen om zo'n nier dan in te leveren als je levend bent?
2: Je houdt dan zelf één nier over. Je kunt heel goed leven met één nier, maar het risico is natuurlijk wel iets groter dat als je zelf iets krijgt aan die nier, dan heb je er maar één. Dus dat, dat is wel een iets groter risico.
0: Ja, het is een soort van, in principe gaat het goed, maar je hebt wel een soort geen backup plan meer.
2: Ja,
0: ja. Op die manier.
2: Ja.
0: Het is natuurlijk ook niet iets wat je lichtelijk neemt als je zo'n keuze maakt natuurlijk.
2: Nee.
0: En want hoe lang zijn de wachtlijsten? Hoe lang sta je gemiddeld op een wachtlijst op dit moment?
2: Nou, de duur van de wachtlijst, dat varieert wel per orgaan. Volgens mij is het voor een nier 2 à 3 jaar, als ik het goed zeg. En dat is, de wachtlijst voor een hart is bijvoorbeeld 127 afgelopen 1 januari.
0: 127 wat?
1: Dagen?
2: 127 mensen stonden op de
0: wachtlijst. Oh, ja, ja.
2: Ja, ja. En de precieze duur, dat... dat kan dus ook verschillen. Ik denk dat al gauw 2 jaar is of zo. En dat is wel zwaar voor die mensen. Want je komt in feite pas op de wachtlijst als het echt de laatste optie is. Dus als ze denken, je gaat echt een nieuw orgaan nodig hebben. Want anders dan overleef je het niet. Dan kom je op de wachtlijst. Dus dat is,
0: Maar dat kan dus ook ergens wel geschoven worden, had ik dus begrepen vanuit het verhaal. Als het ernstig is, dan kan je hoger op de lijst komen te staan. Hoe wordt dat bepaald?
2: Ja, dat doen de artsen. Dus die kunnen dat natuurlijk bepalen van hoe van bepaalde level krijgen of zo van urgentie. Ja.
0: En dat wordt dan wel een heel moeilijk verhaal. Want op het moment dat iemand het harder misschien nodig heeft om zo'n orgaan te krijgen, maar bijvoorbeeld heel veel ouder is, kijken jullie daar dan bijvoorbeeld ook naar de duur van het leven die je dan kan redden bijvoorbeeld? Is dat dan ook een factor? Of?
2: Ik weet om eerlijk te zijn niet of leeftijd invloed heeft op die manier. Dat zou ik niet kunnen zeggen.
0: Oké. Ja, want dat lijkt me heel lastig om te bepalen wie er dan voorrang kan krijgen.
2: Ja, dan ga je natuurlijk in een heel ethisch dilemma.
0: Ja.
2: Wat is kwaliteit van leven waard? Of
0: juist,
2: inderdaad,
0: ja.
2: Is het het leven dat nog voor je ligt, heeft het goed, dan kun je ook gaan kijken naar rookt iemand of niet. Heb je meer recht op nieuwe longen als je nooit hebt gerookt? Ja. Of heb je meer recht op een orgaan als je kinderen hebt of belangrijk werk doet? Dus dat zijn natuurlijk, dan ga je heel moeilijke ethische onderwerpen in die.
0: Ja, maar er wordt dus wel geschoven. Dus er is een bepaald punt waar die ethische overwegingen wordt.
2: Om medische.
0: Medisch, ja. Is eigenlijk het enige wat je kan zeggen. Van nou, dan medisch zeggen van oké, zoveel jaar kan je dan gered worden. En ja, interessant hoor. Waarom, want daar had ik nog een vraag over de IC. Want vanuit de IC, wat ik dus begrepen heb, iemand moet echt op de IC liggen om voor transplantatie gebruikt te kunnen worden.
2: Donatie, ja.
0: Waarom is het IC en waar het orgaan heen gaat gescheiden?
2: Nou, in principe is degene die de donor is, de organen moeten goed zijn. Dus dat is de reden dat die persoon op de intensive care moet overlijden. En vervolgens, nadat die persoon is overleden en nadat is gekeken of iemand of de organen geschikt zijn bijvoorbeeld, en nadat er een match is gemaakt, dan gaan de organen richting de ontvanger. En die wordt de ontvanger van het orgaan wordt geopereerd in het ziekenhuis of het transplantatiecentrum waar diegene onder behandeling is. Dus dat zijn eigenlijk twee losstaande stromen.
0: Ja, want ik hoorde juist dat bewust was gedaan om een soort belangenverstrengeling, dat het zo eerlijk mogelijk gebeurt.
2: Ja,
0: is dat de voornaamste reden? Of
2: organen gewoon binnen een ziekenhuis bijvoorbeeld toegedeeld. Dat een arts zei van nou, hier hebben we nieren. Nou, ik heb nog wel een patiënt liggen die nieren nodig heeft bij wijze van spreken. Nu wordt dat door Eurotransplant worden die organen toegewezen aan een ontvanger. En dat gebeurt gewoon op feitelijke informatie. Dus dat meestal zal het transplantatiecentrum die de transplantatie doet, dus die de organen weer naar de ontvanger toe opereert, zeg maar. Dat zal meestal een ander ziekenhuis zijn als waar de donor ligt.
0: Ja, en ook gewoon statistisch gezien is de kans groter dat degene die hem gaat krijgen niet in dat exactzelfde ziekenhuis zit, zeg maar.
2: Nee, het zou kunnen natuurlijk. Maar het zijn echt, die mensen worden wel apart van elkaar gehouden. We vinden in Nederland anonimiteit belangrijk. Als het gaat om orgaandonatie, dat proberen we zo goed mogelijk niet herleidbaar te laten zijn. Zodat je ook niet kunt denken van nou, die persoon mag ik helemaal niet. Of hoe gaat hij om met het orgaan van mijn overleden dierbare?
0: Ja, zijn gezicht staat me niet aan, dus daar gaat het niet heen.
2: Ja,
0: dat wil je voorkomen.
2: Ja, precies. Dat staat echt los van elkaar. Ja, en ook om het feitelijk te houden en niet op basis van emoties.
0: Ja, dat lijkt me erg belangrijk. Zeker in zo'n emotioneel ding eigenlijk. Zeker als er familie en alles bij betrokken is. Ja. Dan moet je dat echt zo rationeel mogelijk eigenlijk zien te houden, denk ik. We gaan eventjes luisteren naar een nummer tussendoor. We gaan straks weer verder blijven aan de lijn. Dan wil ik nog wel veel meer horen.
2: Oké.

0: Ja, die reizen naar totaal normaal op Vrouwenstad.
1: Ja, we hebben het vandaag over orgaandonaties.
0: Ja, en we zitten in het tweede deel van het interview met de Nederlandse Transplantatiestichting, de NTS, met Geertine Zwijnenburg. Aan de lijn nog steeds. Hi, welkom terug.
2: Dankjewel.
0: Ja, we hadden het natuurlijk over donatie en we weten daar nu alweer iets meer over. Maar er zijn natuurlijk ook echt een hele hoop misvattingen waarom mensen ervoor kiezen om geen donor te worden. Het is natuurlijk heel belangrijk dat we donoren hebben. welke misvattingen heb jij gezien? Zijn er echt eigenlijk te veel aanwezig over donatie?
2: Het zijn denk ik niet alleen misvattingen waarom mensen ervoor kiezen om geen donor te zijn. Het zijn ook redenen als het een eng idee vinden dat je om donor te zijn. Hè, dat er in ze gesneden wordt nadat ze overleden zijn. Er zijn mensen die graag zelf zouden willen kiezen naar wie hun organen gaan na het overlijden. En dat kan niet. Dus dat is ook een reden dat mensen daarvoor kiezen. Wat misschien wel een misvatting is dat mensen denken dat de donatie gevolgen heeft voor hoe familie afscheid kan nemen. Dat heeft het in zekere zin, heeft het ook wel wat gevolgen, hè? Want er zit wel een heel traject tussen. Maar familie kan zeker nog afscheid nemen. Er zijn ook mensen bij wie religie een rol speelt bijvoorbeeld, die ervan overtuigd zijn dat het vanuit religie niet is toegestaan. Anderen doen het juist weer wel vanuit religie, dus dat kan uit twee kanten opgaan.
0: Ja, dat is ook inderdaad wel een moeilijke afweging denk ik te maken als je op een bepaalde manier in het leven staat en in de dood. Je zei al heel goed van ja, het zijn meer dingen dan alleen misvattingen waarom iemand ervoor kiest om het niet te doen natuurlijk. En er is één ding wat me nog steeds in mijn hoofd blijft zitten, want net benoemde u dat bijvoorbeeld een niertransplantatie van een levende donor, dan kan je dus wel kiezen aan wie je dat geeft, maar zodra je overlijdt kan je dus niet kiezen aan wie je het geeft. Waar zit die lijn? Wanneer kan je het wel bepalen, wanneer kan je het niet bepalen? Want nu snap ik het niet helemaal meer hoe dat dan zit.
2: Ja, er is voor gekozen in de wet op orgaandonatie dat het neutraal wordt toegedeeld aan iemand. Dus via eurotransplant. En dat dan kun je inderdaad niet kiezen. Dus stel je voor dat jij toevallig een neef hebt die een nier nodig hebt en jij precies op zo'n moment overlijd je en ben je orgaandonor. Die kans is natuurlijk heel klein dat alles precies samenvalt. Maar dan wordt het gewoon op een neutrale manier verdeeld.
0: Ja, maar u zei wel net van, je mag wel kiezen aan wie je het geeft als je levend een nier wilt doneren. Want gaat het dan niet via die eurotransplant?
2: Nee, het donatie bij leven, dat is eigenlijk een eigen traject. Als jij een nier nodig hebt, kun je in je eigen omgeving gaan kijken van, is er iemand die geschikt zou zijn en die dat zou willen doen?
0: Ja. Dus zodra het niet via eurotransplant gaat en dat gaat om levende donoren, dan kan je wel kiezen aan wie je doneert, eventueel.
2: Ja, en eigenlijk er zijn alleen de nier die kan bij leven gedoneerd worden. Daar heb je er twee van en kun je er één van missen. Van een hart kun je niet een stukje weggeven.
0: Een beetje lastig, ja.
2: Moeilijk. Bij een lever kan dat wel. Je hebt één lever, maar de lever die zonder orgaan, dat groeit kennelijk weer aan als je er een stuk van afhaalt. Dus je kunt een stuk lever doneren aan iemand. En dan bij beide, zowel de ontvanger als de donor, groeit dat weer aan.
0: Dat groeit aan?
2: Leven. Ja.
0: Oh jeetje, dat is fascinerend.
2: Ja.
0: Nou.
2: Ja, dus dat kun je ook doneren bij leven. Gebeurt niet, nog niet zoveel als bij de nieren. Is de wachtlijst ook iets korter voor.
0: Ja. Oké, want u had het net ook al over religie als reden om geen donor te zijn. Waarom hebben bepaalde religies moeite met doneren? Wat is dan hun afweging om het dan niet te doen? Of juist wel?
2: Wat je eigenlijk bij elke religie ziet terugkomen, dat is zowel bij het christendom als het boeddhisme of bij de islam, is dat er verschillende stromingen zijn. Er zijn vaak stromingen die zeggen het is heel mooi om iets voor een ander te kunnen doen. Dat komt eigenlijk in elke religie wel terug. Het willen helpen van iemand, van een medemens. En daartegenover staat dat er vaak ook stromingen zijn die zeggen het lichaam is heilig. Dat is niet aan mensen om voor te kiezen. Dus je moet lichaam moet heel blijven en ook in zijn geheel de grond ingaan. Of wat je ook maar wil doen met het lichaam.
0: Oké, okay. Ja. En vindt u die afweging begrijpelijk?
2: Ja, dat is natuurlijk aan iemand zelf om een keuze te maken. Er zijn heel veel mensen die voor ja kiezen of juist voor nee kiezen. En ik denk dat elke keuze goed is als je er maar echt een weloverwogen keuze in maakt. Ja. En als dat past bij wie jij bent of hoe jij gelooft, dan denk ik dat dat heel goed is. Het is wel, denk ik, altijd goed om er echt zelf over na te denken. Niet af te gaan op wat je hoort van anderen, bijvoorbeeld die in hetzelfde geloof hebben. Maar dat je dan echt zelf op onderzoek uitgaat van hoe sta ik daar dan in.
0: Ja, dus als je zolang je maar een weloverwogen beslissing maakt, zegt u van dan is het prima.
2: Ja.
0: Ja. Oké, okay, ja, nou, heel ver. Wat ik me ook afvroeg, stel je leeft heel ongezond of je bent heel oud of je bent niet helemaal gezond. Is het dan voor jullie nog steeds interessant om dat je dan als donor opgeeft? Wordt dat dan ook gewoon gebruikt?
2: Eigenlijk kunnen meer mensen donor zijn dan je denkt. Een hart van iemand die 80 is zal misschien niet meer gebruikt worden. Maar bijvoorbeeld nieren van iemand die 80 zijn kunnen best nog wel eens geschikt zijn. Dus leeftijd speelt in zekere zin een rol. Maar het is niet altijd iets dat uitsluit. Ongezond leven. Ja, iemand die echt ziek is, bijvoorbeeld mensen met kanker, kunnen geen donor zijn.
0: Okay.
2: Dat is een te groot risico om dat mee te geven aan de ontvanger. Maar stel je voor dat jij ontzettend slechte longen hebt en als jij geen nieuwe longen krijgt, over 3 maanden overlijdt. Dan zijn nieuwe longen die van een roker zijn geweest altijd beter dan overlijden. Dus het zou kunnen dat die nog wel geschikt zijn. Er wordt altijd goed onderzoek gedaan. Of een orgaan echt geschikt is. Dus artsen onderzoeken dat altijd. En ook bloedonderzoek wordt gedaan of er geen overdraagbare ziektes zijn of wat dan ook.
0: Ja, want hoe bepaal je dat? Want dat orgaan wordt op een gegeven moment aan dat apparaat gelegd of wat dan ook. Hoe bepaal je of een orgaan wel of niet geschikt is?
2: Ja, dit is echt iets dat de artsen doen. Dus ik denk dat ook voor elk orgaan weer anders is. Het zal te maken hebben met of het nog mooi intact is. Of waarschijnlijk zal een arts zeggen van de lever moet een goede kleur hebben of dat soort dingen. Maar die medische details, daar ben ik niet helemaal ingevoerd. Dus dat zou je aan iemand anders moeten vragen.
0: Zal ik hem anders stellen? Welke partijen worden bij een transplantatie allemaal ingeschakeld? Er is al Eurotransplant. Ja. Je hebt ook een donatiecoördinator of zoiets. En je hebt heel veel mensen.
2: En wat doet die?
0: Leg uit, want wat komt er allemaal bij kijken in vredesnaam? Als zoiets komt. Stel, nou, iemand ligt op de IC met in dodelijke toestand, zeg maar.
2: Ja.
0: En dan?
2: Je hebt al de arts in het ziekenhuis die op de intensive care. Dus dat is de behandelend arts van de donor. Dat is de persoon die wanneer ze zien aankomen dat iemand gaat overlijden, die signaleert van hey, deze persoon zou wel eens donor kunnen zijn. Dan wordt er wordt er gebeld naar het orgaancentrum. Dat zit bij ons. Daar wordt het donorregister gecheckt. Of iemand wat de registratie is van iemand. Als dat een nee is, dan volgt er uiteraard, dan houdt het daar op. Als het een ja of geen bezwaar is, of als er staat geregistreerd dat iemand anders die keuze mag maken, dan gaat de arts, die intensive care arts, die gaat het gesprek aan met de familie. Als daar geen zwaarwegende bezwaren uit zijn, dan wordt het proces vervolgd. Dan komt de orgaandonatiecoördinator om de hoek kijken. Dat is iemand die heeft als rol om eigenlijk het hele donatieproces te begeleiden en te coördineren. Dus die ligt de familie toe wat er gaat gebeuren. Die kan vragen beantwoorden, maar die heeft ook een coördinerende rol. Dan zijn er vervolgens, hebben we bijvoorbeeld ook nog de vervoerders van de organen, dat soort praktische dingen.
0: Die heb je ook nodig.
2: We hebben een artsenteam dat de uitnameoperaties doet. Dus nadat iemand is overleden en dan wordt hij naar de operatiekamer gebracht. En dan worden de organen met een operatie uitgenomen. En vervolgens heb je weer de artsen in het transplantatiecentrum die het orgaan weer in de ontvanger transplanteren. Dus er komt van alles bij kijken. Ja.
0: Nou, dat is al door een hele hoop handen heen gegaan, zo'n orgaan, voordat het dan eenmaal geplaatst kan worden.
2: Ja.
0: Want ik benoemde net van, het wordt dan uitgelegd aan de familie wat er gaat gebeuren en dat soort dingen. En of er niet hele erge bezwaren zijn. Wat wordt er gedaan op het moment dat iemand zegt, ja, ik ben donor, maar de familie die zegt, nou, dat gaan we niet doen?
2: Nou, in principe is de registratie leidend.
0: Ja.
2: Maar het is natuurlijk ook mensenwerk. Mensen hebben net te horen gekregen dat ze een geliefde gaan verliezen. Een partner of een ouder of misschien zelfs een kind. Dus daar wordt natuurlijk wel altijd gekeken naar. Gaat het niet, als deze persoon donor is, gaat het niet de familie schaden bijvoorbeeld? We willen niet mensen traumatiseren doordat ze het gevoel hebben dat het gedwongen wordt. Dus daar wordt wel naar gekeken. Als ze zeggen, we hebben recent ook een overlijden meegemaakt, we kunnen dit er echt niet bovenop hebben. Als voorbeeld, dan kan dat een reden zijn.
0: Maar ik neem aan dat dan eerst wordt besproken waarom die bezwaren dan zijn. En dat daar dan gekeken wordt van, is dat dan iets waar jullie daarin wel of niet dan iets veranderen? Want dat is natuurlijk weer zo'n heel ethisch verhaal als iemand zegt, ja, dit wil ik. En de familie zegt nee. En wanneer laat je dan bepalen of je dat wel of niet doet? Dit is echt...
2: Ja, en dit gebeurt in dat gesprek tussen de arts en de familie. Dus dat is echt een gesprek. Waarin het daarover gaat.
0: Ja, en wat vindt u van de huidige regelgeving over het doneren? Is dat, bent u het daarmee eens?
2: Je bedoelt op de nieuwe donorwet, denk ik?
0: Onder andere, ja. Ik weet niet wat er nog meer allemaal speelt daarin. Maar...
2: Sinds in 2020 is besloten dat het opt-out systeem dat ingevoerd zou worden in Nederland. Dus voorheen, als je niks registreerde, was je geen donor. En nu sinds een aantal jaar is het systeem omgedraaid. Dus als je niks registreert, sta je met geen bezwaar in het register. Dat betekent in principe toestemming voor orgaandonatie. Ik denk dat iets goeds is waarbij die vraag er niet zo direct hoeft te liggen. Het haalt een last weg bij familie over moeten we voor een ja of een nee gaan. Want het is in principe een ja. Wat wij wel heel belangrijk vinden, is dat mensen alsnog er wel bewust over nadenken. We hebben het er wel over met familie. Of als je denkt, ik wil sowieso wel donor zijn. Hè, als je een ja in het register zet, is het nog wel net even een tikkie duidelijker wat je wens is daarin.
0: Ja, want als je dus niet ja zegt, dan sta je als ja erin. Maar als je echt ja zegt, dan sta je er anders in. Of...
2: Je kunt dan niet de discussie krijgen van heeft die persoon dat bewust geregistreerd of heeft hij gewoon niks doorgegeven.
1: Je vertelde net ook, zeg maar, in het begin van het interview, dat het zo snel mogelijk uit het lichaam gehaald moet worden, de organen. Als je heel snel moet handelen van, ja, moeten we de familie bellen van, gaan we dat wel doen of gaan we dat niet doen? Hoe gaat dat dan?
2: Hoe gaat dat in zijn werk?
1: Ja.
2: Nou, het is vaak... zal familie al in het ziekenhuis zijn. Want iemand is dermate ziek dat het duidelijk is dat die persoon gaat overlijden. Dus dan is die persoon

0: behandeling stopt, dan of iemand orgaandonor is of niet, ga niet zinloos behandelen. Dus die persoon gaat sowieso overlijden en is nog wel aan de beademing. Dus dan kun je ook
1: het uitstellen.
0: Kun je de beademing ook stoppen op het moment dat het dat gesprek is gevoerd, et cetera.
2: Maar er zullen ook wel echt ook waarschijnlijk ook heftige discussies worden gevoerd als de familie niet met elkaar eens is.
0: Ja, het is natuurlijk lastig als je binnen familie andere meningen daarover hebt. Ja, zeker. Ja, en dat is ook weer een reden dat wij zeggen van praat er nou over met elkaar. Dan weet je het van iemand. Ik weet niet of jullie dat gesprek wel eens hebben gevoerd zelf met, nou, misschien wel als collega's of met familie. Ik heb dit pas gedaan sinds ik hier werk. Heb ik bijvoorbeeld zelf pas aan mijn ouders gevraagd van wat hebben jullie eigenlijk geregistreerd? En dat het is eigenlijk wel heel belangrijk, want het haalt wel die discussievraag weg, inderdaad.
1: Ja, en misschien als je bepaalde redenen hebt om het niet te doen, dan kan je door erover te praten ook elkaar zeggen van ja, maar is dat dan voor jou echt dan de reden? Want het is zo en zo en zo, terwijl je dat denkt dat het zo is.
0: Ja, het helpt ook een mening te vormen, absoluut. Zeker, ja. Je hoeft niet alles te doneren, hè. Je kunt ook zeggen van nou, ik vind het hart wil ik niet doneren. Ja. Of je kunt ook in het donorregister aangeven wat je wel of niet wilt doneren.
1: Ja, want er zijn natuurlijk ook, inderdaad, wat u benoemde net ook van het opbaren van het lichaam, kan dan een reden zijn waarom mensen dan niet durven te doneren. En u zegt of je kan al aangeven wat wel, wat niet. En daarnaast, wat ik had begrepen is bij een donatie, is eigenlijk alles, behalve de borst, gezicht, armen, daar wordt eigenlijk niet zoveel mee gedaan, zodat het altijd goed opgebaard kan worden. Het wordt mooi dichtgemaakt, dat soort dingen.
0: Ja, er wordt er altijd voor gezorgd dat het Dat het inderdaad zo mooi mogelijk blijft.
1: Wat voor nazorg leveren jullie als stichting? Want jullie doen natuurlijk het informeren en het coördineren en heel erg veel. Maar wat doen jullie aan nazorg? Hebben jullie daar ook iets voor? Voor een nabestaande? Of,
0: de orgaandonatiecoördinator, dat is de persoon die het contact heeft met de familie rondom de donatie. Die heeft een aantal weken na de donatie ook nog een gesprek. En dan kunnen ze ook een terugkoppeling geven over of de organen succesvol zijn gedoneerd. En mensen kunnen altijd met vragen terecht bijvoorbeeld.
1: Ja, dat is wel heel fijn misschien ook in dat soort zware tijden. Even kijken, want als stichting, we hebben het natuurlijk over heel veel gehad, maar wat doen jullie precies als stichting? Zijn er nog wat vlakken gemist vanuit hier?
0: Wat wij doen? Nou, iets wat zeg maar, wij zijn dus die regisseur van de keten. Dat is een belangrijke taak. Maar voor ons is voorlichting ook heel belangrijk. Dus ervoor zorgen dat er informatie is voor al het publiek, zodat mensen een bewuste keuze kunnen maken. Dus op social media of op onze website transplantatiestichting.nl, daar delen wij veel informatie, zodat mensen dat weten. Wij zorgen ook voor scholing voor medisch professionals bijvoorbeeld. Zodat zij altijd op de hoogte zijn van de, nou ja, bijvoorbeeld rondom de nieuwe donorwet. Of hoe voer je zo'n donatiegesprek?
1: Jullie doen zoveel, joh. Eigenlijk doen jullie basically alles behalve wat de chirurgen doen.
0: Ik wil de ziekenhuizen niet tekort doen, want daar gebeuren natuurlijk al dat soort dingen. Ja. Maar wij zijn een soort van, een speel in het midden die de partijen aan elkaar verbindt.
2: Ja. Dus zeg maar, als je ook, gewoon even een hele, hele andere vraag hoor, maar het is wel een vraag die ik heel graag wil weten, is zeg maar, als je je geregistreerd hebt bijvoorbeeld, hè, dat zit u dan in de computer dan van ja of nee is?
0: Dus je doet je registratie in het donorregister. Ja. En op het moment dat een arts belt naar het orgaancentrum, dan kunnen ze daar kijken wat de registratie is.
2: Oké. Okay. Ja.
0: Overigens kun je het altijd aanpassen, hè, een registratie. Zoals je na een paar jaar denkt, ik wil toch aanpassen, ik wil bepaalde organen uitsluiten of juist iets toevoegen, dan kan het altijd nog.
1: Ja. Dat is wel goed om te weten natuurlijk. Want ja, je kan je altijd bedenken in het leven. En dat, ja, het blijft natuurlijk een soort van je eigen lichaam. Dus dat je daar een vrije keuze in kan maken is natuurlijk enorm belangrijk.

0: Maar een goed geïnformeerde keus, dat is natuurlijk heel erg belangrijk. En mede dankzij jullie is niet alleen de informatievoorziening daar, maar ook de connectie tussen de alle pionnetjes die nodig zijn om zoiets voor elkaar te krijgen. Daar hebben we jullie eigenlijk gewoon voor nodig. Punt. Jullie doen natuurlijk heel veel en niet alles, dat zei je ook al. Maar heel veel en verbindend. Als laatste, is er nog iets wat u nog wil toevoegen, wil zeggen tegen de luisteraar?
1: Nou, wat ik nog wel wil benoemen is dat het alles wat wij doen aan werk of aan innovaties die er gaande zijn, niks ervan kan gebeuren zonder die donoren en hun nabestaanden. Zij hebben ooit een keuze gemaakt om te willen doneren of hebben er als familie omheen gestaan. En dat is helemaal geen makkelijke keuze en dat is een heel groot geschenk voor die ontvangers. Dus daar wil ik mijn waardering voor uitspreken.
0: Mooi, heel mooi. In ieder geval, ik wil dan heel erg bedanken voor de toelichting. U kunt meer vinden over de Nederlandse Transplantatiestichting op transplantatiestichting.nl. En ga vooral door met wat u aan het doen bent.
1: Ja, bedankt dat jullie aandacht aan hebben besteed. Heel mooi.
0: Bedankt dat u het bent komen toelichten, want het is erg interessant.
2: Ja, want we benoemden net eigenlijk voor de bij de intro van je staat er niet zo bij stil. Er zijn niet echt een onderwerp dat je
0: waar je dagelijks mee bezig bent
2: bijvoorbeeld.
1: Ja, klopt. Ja. Toch kan het iedereen kan ermee te maken krijgen. Dus.
0: Zeker. Ja, en op een dag wil je misschien zelf ook een donor iets. Dus dan is het fijn als er donoren zijn. Ik wil in ieder geval heel erg bedanken voor de tijd.
1: Ja, graag gedaan.
0: En een hele fijne middag verder.
1: Ja, dankjewel. Hetzelfde.
0: Dank u. Dag.
1: Dag.
0: Dit was Geertine Zwijnenburg van de Nederlandse Transplantatiestichting.

0: Ja, lekker vrolijk altijd weer. Ja. We zitten aan het einde van het uur. We gaan nog een tweede uur doen.
1: Ja, maar, tweede uur gaan we dan verder met
0: Totaal Normaal.
1: Totaal Normaal. En het thema is en blijft orgaandonatie.
0: Ja, en dan gaan we even het persoonlijke verhaal bekijken.
1: Ja,
0: ik ben heel erg benieuwd. Blijf aan de lijn.
1: Ja.
0: Aan de lijn.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied, in de Hoge Venen, zijn brandweerlieden nog bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België, voor het geval ze weer nodig zijn. De Duitse brandweer, die was komen helpen, gaat morgen weer naar huis. Een vastgoedbaas in China moet levenslang de gevangenis in voor fraude, omkoping en verduistering. De 67-jarige WK Jan bouwde zijn vastgoedimperium Evergrande op door lening op lening te stapelen. 5 jaar geleden ging de projectontwikkelaar failliet en kwam China in een vastgoedcrisis terecht. Naast de oprichter zijn nog 56 mensen veroordeeld. De 3 Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio waren daar voor een trekkerwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de bestuurder van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. 2 mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. 4 anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder uit Markelo. Volgens zijn vrouw wilde hij al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld. De Isala-ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Het ging vrijwel altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Daarvoor geldt code geel in de noordelijke helft van het land, behalve in Flevoland. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Ook vanavond nog buien. Vannacht is het in het binnenland droog, met temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het westen van het land staat een lange file op de A16 van Rotterdam naar Breda. Bij knooppunt Ridderkerk is een ongeluk gebeurd. De parallelrijbaan is hier dicht en dit kost je al snel 30 minuten. Verder staat er file op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Bij Moordrecht bijna 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Ja, het tweede uur.
1: Het tweede uur.
0: Je mag meezingen, hè? We hebben nog steeds zin. Ja, helemaal. Maak je klaar voor
1: totaal normaal.
0: Het is te gek.
1: Het is te gek.
0: Je hoort het al.
1: Je hoort het al.
0: Niks is te gek, maar totaal normaal.
1: Ja. Oké, Marcia.
0: Hij wordt steeds mooier, dit ding.
1: Ik denk dat al onze luisteraars eigenlijk allemaal naar een andere zender zijn gegaan ondertussen.
0: En nou ja, zo niet, respect.
1: Ja, respect, u heeft het weer overleefd.
0: Nou gaan we niet meer zingen voorlopig.
1: Nee. We gaan nu weer terug naar een heel serieus onderwerp.
0: Ja, we zitten in het tweede uur. We hadden het in het vorige uur er al over. Waar hadden we het over, Chris?
1: Moet ik even... Nee, grapje. Orgaandonatie, Marcia.
0: Ja, en weefseldonatie ook.
1: En weefsel... Ja, dat heeft ze net uitgelegd, vorige mevrouw.
0: Ja, en wat gaan we in dit uur dan doen?
1: Ja, ik ga Annemieke ten Berg interviewen. Zij stond een moeilijke beslissing om wel of geen orgaandonatie te doen voor haar man. Dat leg ik gewoon zo goed uit, Marcia?
0: Ik snap hem.
1: Ja, oké.
0: Ja, het komt helemaal goed. Ja, een hele moeilijke beslissing lijkt me.
1: Ja.
0: Hoe ze zich daarbij voelt en wat daar allemaal aan vooraf is gegaan en hoe dat is gelopen, dat gaan we dan horen.
1: Ja.
0: En er gaat nog een gedicht komen, geloof ik.
1: Ja, dat die komt er zeker.
0: Ja, dat is wel weer zo'n tranentrekker.
1: Echt? Heb jij hem uitgekozen, Marcia?
0: Ja. Ik kan er niks aan doen, sorry.
1: Waar heb je hem gevonden dan? Of heb je hem zelf geschreven?
0: Nee, ik heb hem niet zelf geschreven. Je hebt zo'n hele mooie website ervoor.
1: Oké.
0: Maar laten we gaan. Tweede uur, totaal normaal op Gouwestad. Donatie. Gaat het over.

0: Leuk, Marcia.
1: Lekker dansen, nou niet.
0: Ja, precies.
1: Ja, je luistert eraan naar Radio Totaal Normaal op Gouwestad.
0: Ja.
1: En we zitten in een... we hebben het over...
0: orgaandonatie.
1: Orgaandonatie. Yes. En we zitten in het tweede uur.
0: Ja. En we gaan Annemiek ten Berge interviewen. Nou, ze heeft uiteindelijk toestemming gegeven... orgaandonatie bij haar overleden echtgenoot toe te passen. Goedemiddag, Annemiek.
2: Goedemiddag.
0: Hoi. Hey, leuk dat u in de uitzending wil komen.
2: Ja, heel graag.
0: Oh, fijn. Ja, het is, ja, we hebben het eerste uur hebben we met een stichting gesproken. En, ja. En nu gaan we eigenlijk iemand die het zelf heeft meegemaakt interviewen.
2: Ja.
0: En Annemieke, vertel allereerst om even te beginnen. Vertel eens over, iets over jezelf. Wat doe je? Wie ben je?
2: Ik ben moeder van een dochter van 12. En ik woon in Haarlem. En ja, dat is een beetje het belangrijkste, denk ik.
0: Ja, ja. Zal ik dan maar gewoon gelijk in het diepe...
2: Ja. Tuurlijk.
0: Beginnen, zeg maar.
2: Tuurlijk, ja. Wat wil je weten?
0: Kijk, stel als er iets is, als ik een vraag stel, mag u tailleren?
2: Ja, dat mag zeker.
0: En je vindt het een lastig of dat je merkt dat echt iets met je doet, geef het alsjeblieft aan.
2: Ja, dan zal ik het zeggen.
0: Ja?
2: Ja, oké. Okay.
0: Ja, het gaat over je overleden partner, Luc.
2: Ja.
0: Hoe heb je Luc leren kennen?
2: Dat is op zich ook al een leuk verhaal. Ik heb hem leren kennen op een singles weekend.
0: Oh, oké. Okay. Wat leuk.
2: Ja. Ja. Daar vonden we elkaar en daar gingen we afzonderlijk van elkaar heen. En we kwamen samen terug en zijn bijna nooit meer zonder elkaar geweest. Dus we hadden al, nou, we kenden elkaar 15 jaar. Bijna op de kop af, bijna op de dag af.
0: Oké, dus jullie zijn 15 jaar samen geweest, begrijp ik.
2: Ja, ja.
0: Oh, oké. Okay. Dus het was liefde op het eerste gezicht. Dus dat bestaat wel.
2: Ja. Het bestaat zeker, ja.
0: Ja, nou, dat vind ik wel leuk om te horen, dat soort verhalen. Maar nee. Ja, wat was Luc nou voor een man eigenlijk? Hoe zou je hem kunnen omschrijven?
2: Hij was groot van postuur. Hij was bijna 2 meter. Hmm. Dus hij maakte in die zin indruk als hij ergens binnenkwam. Maar dat klopte ook helemaal met wat voor een persoon die was. Je kon niet echt om hem heen. En iemand met heel veel gedrevenheid. En, ja, en ook heel, heel warm en liefdevol.
0: Ja, dat zijn de eigenschappen, zeg maar, wat jou zo trok in hem.
2: Ja. Zeker.
0: En hoe stond hij in het leven? Bijvoorbeeld wat voor werk, wat voor hobby's?
2: Nou, hij was enorm... hij was een vogelaar. Dat is eigenlijk, als je hem in één woord zou moeten omschrijven... Hij had een grote liefde voor vogels. We trokken er ook heel vaak samen op uit om vogels te kijken. Dus dat was een grote passie van hem, natuur. Hij heeft op een gegeven moment dat ook... omgezet in dat hij ging gidsen. Dus dat hij ook andere mensen het genot van vogels kijken bij kon brengen.
0: Ja.
2: En daar was hij ook altijd heel... Hij kon dat met enorm veel enthousiasme kon hij dat doen. En dus dat was een van zijn grote hobby's. En ja, misschien als je vraagt van wat voor hoe stond hij in het leven...
0: Ja.
2: Dan kom ik al eigenlijk tot... zeg maar het verleden wat uiteindelijk ertoe leidde dat hij overleed.
0: Ja.
2: Hij had in 1995, toen kende ik hem nog niet, heeft hij een ski-ongeluk gehad.
0: Ja, klopt. Ja.
2: En hij zei altijd zelf, ja, ik ben door een Fransman van de piste afgekopt. ze waren met 2 hoofden tegen elkaar geknald.
0: Oei.
2: En in die tijd waren er nog geen helms. Dus daar heeft hij nou ja, een schedelbreuk in ieder geval liep hij daarbij op. En hij is naar het ziekenhuis gebracht. Een wonder boven wonder heeft hij daar eigenlijk niets aan overgehouden. Behalve een litteken op zijn hoofd en 1 doorgesneden oorzenuw. Waardoor hij de hoge tonen zeg maar niet hoorde aan 1 kant. Maar verder helemaal niks. Behalve dat ze wel op een scan zagen dat er hersenschade was. Maar kennelijk op een gebied wat niet heel vitaal is en wat overgenomen kon worden door allerlei andere delen van de hersenen. Dus anders dan dat was er eigenlijk geen schade. Hij heeft wel heel lang moeten revalideren en weer alles opnieuw moeten leren. Maar dat ging eigenlijk voorspoedig. Dus er was in die zin van dat ongeluk helemaal niks meer te merken. Wel hadden ze destijds tegen hem gezegd, ja, het zou nog kunnen dat je op enig moment epilepsie ontwikkelt. Dat kan gebeuren, maar daar kunnen we geen garanties over geven, maar weet dat het kan. En wanneer dat kan, ja, misschien over een jaar of 12 zou dat ook nog kunnen. Gek genoeg zeiden ze het jaartal 12 erbij. En prompt, eigenlijk na 12 jaar, en toen kende ik hem wel al, kreeg hij epilepsie aanvallen.
0: Ja.
2: Dus dat was een beetje gek. En die waren eerst alleen maar 's nachts. En die waren niet zo heftig. En soms verloor die niet eens het bewustzijn. Want epilepsie komt in allerlei soorten en maten. Mm-hmm. Dus dat was daar was heel goed mee te leven. Hij kreeg op een gegeven moment ook medicijnen. Nou, dat is bij epilepsie is dat het een beetje lastig zoeken wat het juiste medicijn is. Omdat je pas na een hele lange tijd kan vaststellen of ze werken of niet.
0: Ja.
2: Maar daar was allemaal heel goed mee te leven. Dus en aan epilepsie ga je ook normaal gesproken niet dood. Dus er was geen enkele angst. Er was eigenlijk helemaal niks aan de hand.
0: Ja.
2: Tot op enig moment.
0: Ik begreep dat je dochter toen alleen thuis was met haar vader, met Luc, als ik het zo mag zeggen.
2: Ja.
0: Normaal gesproken gebeurde het natuurlijk in de avond, maar toen was het overdag.
2: Ja. We hielden er wel altijd rekening mee, door als ik er niet was 's nachts, dat er dan wel altijd iemand anders was. En dat bijvoorbeeld zijn broer hier kwam slapen, zodat niet onze dochter alleen met hem was. En we hadden er toen, wel al verteld wat epilepsie dan is, maar ze had het nog nooit meegemaakt. En prompt natuurlijk, toen het gebeurde, was dat 's avonds na het eten. En ze gingen allebei op de bank zitten om met het toetje nog even naar het Sinterklaasjournaal te kijken. Gek genoeg, dat deden we altijd. En toen kreeg hij dus een aanval. En hij heeft wonder boven wonder nog kunnen zeggen dat hij een aanval kreeg.
0: Ja.
2: Dat is wel heel bijzonder, want dat, ik was er natuurlijk vaak bij als er zo'n aanval plaatsvond. En dat overviel hem ook altijd. Maar nu is hem dat in ieder geval met zijn laatste krachten, denk ik, nog gelukt.
0: Want hoe oud was jouw dochter toen op dat moment?
2: Mijn dochter was toen 6.
0: 6 jaar. Dan weet ze natuurlijk niet zo goed wat er gebeurt, denk ik.
2: Hè? Nee. Ja, zeg maar.
0: Nee, vertel. Je wilde iets zeggen.
2: Zij is zich natuurlijk een hoedje geschrokken. En is in eerste instantie, voor zover we dat kunnen reconstrueren aan de hand van wat zij daarover verteld heeft. Want er was natuurlijk verder niemand anders. Is ze eerst naar boven gerend naar de kamer. En kennelijk heeft ze zich op enig moment toch wel gerealiseerd. Ja, maar ik moet iets doen. En toen is ze naar de buren gerend. En die hebben 112 kunnen bellen. En dat is allemaal in korte tijd natuurlijk gegaan.
1: Goed gehandeld ook.
0: Ja, knap. Voor 6 jaar. Ik bedoel, dat
2: heel knap.
0: Heel slim. Slimme meid.
2: Slimme meid. En we begrijpen ook nog steeds niet precies natuurlijk hoe dat gegaan is. We hebben ons bijvoorbeeld iets heel praktisch afgevraagd. Hoe heeft ze in godsnaam bij de bel gekund? Want daar kon ze helemaal niet bij. Maar op de een of andere manier is dat toch gelukt.
0: En
2: dat zijn wel gekke dingen.
0: En waar was je toen dat gebeurde?
2: Ik was
0: avond
2: in Utrecht en we wonen in Haarlem. Ik had een cursus met een avondprogramma en ik zat net in het restaurant, waar we ons eten geserveerd kregen. En toen belde de buurvrouw. En die nam ik natuurlijk op en die zei, je moet nu komen, want Luc heeft een aanval gehad. Dus ik heb meteen mijn jas aangetrokken en ik ben met de trein, want ik was met de trein, ben ik naar huis gegaan.
0: Ja.
2: En in de trein kreeg ik wel updates vanuit de ambulance en vanuit En zelfs van de politie over hoe het ging. Want uiteindelijk heeft de politie mij bij het station Haarlem opgewacht om mij met gillende sirenes naar het ziekenhuis te brengen, waar Luc inmiddels heen was gebracht.
0: Ja, ja, want na die hartaanval. Hè,
2: hij kreeg dus een epileptische aanval. Nou, en meestal is dat spiertrekkingen, stuiptrekkingen. En dan dat duurt nooit langer dan 2-3 minuten. En dan daarna komt iemand weer bij. En dan moet je even zeggen, dat is bij een epilepsiepatiënt, moet je even zeggen dat iemand een aanval heeft gehad. Want zelf heeft hij dat helemaal niet door. En dan moet hij daarvan bijkomen, want dat is ook enorm vermoeiend. Vaak kan je nog niet meteen op je benen staan. Maar dat gebeurde niet. Hij bleef in die aanval. Dus ook toen de ambulance kwam, die waren er wel vrij snel, heb ik me laten vertellen. Maar ook toen had hij nog steeds die aanval met spiertrekkingen. Toen hebben ze hem wel uiteindelijk iets gegeven waardoor die spiertrekkingen ophouden. Maar ze zagen wel dat het niet oké was. Dus toen hadden ze besloten, nou, dan nemen we mee ter observatie in ieder geval. En met dat hij op de brancard werd gelegd, merkten ze dat hij een hartstilstand kreeg. En toen gingen er natuurlijk allerlei andere protocollen in werking. En toen hebben ze hem, terwijl hij naar het ziekenhuis werd vervoerd, hebben ze hem gereanimeerd. En toen ze in het ziekenhuis waren, hij kwam daar aan met een hart wat het weer deed. Toen hadden ze hem wel weer op gang. Maar dat had wel 20 minuten geduurd.
1: Wow.
2: Dus dat was eigenlijk te lang. Dat achteraf gezien. Maar omdat die epilepsie op zich niet dodelijk is. En we ook al wel... vaker heb ik natuurlijk van die aanvallen meegemaakt. En dan was het daarna, weet je, de volgende ochtend stond hij wel weer op en was hij wel moe, maar was er niks aan de hand. Dus in eerste instantie dacht ik ook, nou, als dat hart het weer doet, ja, dan komt het wel weer goed.
0: Ja.
2: En dat was ook op de eerste avond eigenlijk een beetje de prognose van, nou, dat hart, dat doet het weer. Ze hadden ook niks aan dat hart kunnen ontdekken, waardoor ze zouden denken dat hij het, dat hart het weer zou begeven. Daar kreeg hij ook geen enkele medicatie voor. En uiteindelijk leek het allemaal wel goed te gaan. Maar ja, dat werd de volgende ochtend, lagen de kaarten wel anders. Omdat toen bleek dat die hartstilstand gewoon te lang geduurd had. En ze hadden geconstateerd dat zijn hersenen dusdanig waren opgezwollen, dat eigenlijk de vooruitzichten slecht waren. En hij was nog steeds niet bij bewustzijn. Hij is niet meer bij bewustzijn geweest.
0: Ja. Ja. Echt heftig. Om dat te horen. En dan allemaal dat binnen 24 uur zeg maar zoveel gebeurd is.
2: Ja. Ja. Maar dat is ook... Je komt in een soort achtbaan terecht. En, de tijd gaat ook opeens op een andere manier aan je voorbij. Ja. Er gebeurt iets mee. Er gebeurt heel veel in korte tijd. En ja, dat maakt het ook wel heel gek.
0: Ja, en...
2: Maar ja.
0: En je dus toch... Ja, vertel. Sorry. Ja? Nee, vertel.
2: Nee,
0: vertel.
2: Ja. Dus eigenlijk die volgende dag leek het allemaal... Dacht ik in ieder geval, dat komt allemaal wel weer goed. Totdat we dus in het ziekenhuis kwamen en ze zeiden, de vooruitzichten zijn niet goed. En we moeten eigenlijk met het ergste rekening houden. En toen gingen alle andere protocollen in werking in het ziekenhuis. En in ieder geval het protocol om vast te stellen of iemand hersendood is of niet.
0: Mm-hmm.
2: En daar moeten ze altijd 24 uur wachttijd voor nemen. Volgens een protocol. Dus dat kon pas de volgende dag. Zouden ze allemaal testjes met hem doen. En dan op het moment dat de uitslag van die testjes komt, is het wel of niet hersendood. En dan is dat ook het tijdstip van overlijden. En het stomme detail was dat hij die dag jarig zou zijn. Dan zou hij 50 worden. En toen zeiden ze in het ziekenhuis, dan doen we het maar niet op die dag. Dan doen we het een dag later. Dus uiteindelijk hebben ze dat pas op donderdag gedaan. En dat maakte dat er wel heel veel tijd was. En dat er dus ook het protocol voor de orgaandonatie om de hoek kwam kijken.
0: Ja, want zullen we eventjes naar een plaatje gaan en dan een tweede deel van het interview daarop ingaan?
2: Dat is prima.
0: Ja, dankjewel.
2: Ja, prima.
0: Blijf aan de lijn.
2: Ja, doe ik.

0: Ja, hele abrupte eindes hebben soms van nummers.
1: Ja, moet wel op blijven letten, Marcia. Ja, maar goed. We gaan verder met het interview met Annemiek ten Berge. Dag Annemiek.
2: Ja, ik ben er nog.
1: Je bent er nog, gelukkig. Ja.
0: Lastig interview anders, hè?
1: Ja. Ja, we doen altijd een plaatje ertussen. We kunnen mensen eventjes...
2: Radio, toch?
1: Ja, precies, ja. Dat is belangrijk, ook af en toe een beetje muziek. Je vertelde net hoe het allemaal gegaan is, tot hij overleed. Heel heftig verhaal en ook hele heftige uren. Dat het allemaal binnen 24 uur kan gebeuren. Ik denk dat je ook als mens ook in een achtbaan terechtkomt met van alles en nog wat waar je dan aan moet denken.
2: Ja.
1: Stond Luc geregistreerd als donor?
2: Ja, gelukkig wel. Het was toen nog niet zoals het nu geregeld is. Maar hij had dat wel geregeld. Hij had een codicil waarin hij dus toestemming had gegeven om zijn organen te doneren. En dat was ook waarom, dat weet ik niet precies, maar dat was de reden, denk ik, dat ze er wel over begonnen in het ziekenhuis. Want volgens mij zat dat toen in ieder geval ook standaard in het protocol. Dat ze dat dan eerst in de registers opvragen. Dus dat hadden ze gedaan en zo kwam de vraag naar boven. Ja, kunnen we daar een gesprek over hebben? Wat te doen? En ik wist ook dat hij een codicil had. Dus het was voor mij geen verrassing. Maar ik had er natuurlijk geen moment bij stilgestaan. Dus in die zin kwam het wel als een verrassing. Maar als je... Als je in het ziekenhuis was het sowieso voor mij elke keer... Ja, ik liet me maar een beetje leiden door verpleegkundigen en doktoren... die dan weer met een uitslag ergens van kwamen... of dan weer met vooruitzichten. Ik liet me hier eigenlijk een beetje in leiden van... oh ja, we moeten ook nog een gesprek hebben over wat te doen met transplantatie. Dus ik ben dat gesprek wel aangegaan toen. Maar ik weet nog wel dat ik in eerste instantie dacht... ja, jemig, moeten we dat nou ook nog nu allemaal gaan doen? Als het even kan, liever niet. Dus zo ging ik een beetje dat gesprek in wat bedoeld was ter informatie... en om te vragen of ik toestemming gaf.
1: Ja, dus ja, in het begin wilde je eigenlijk helemaal niks van weten over de donatie?
2: Nee, omdat ik een beetje bang was dat het... Nou ja, bang was. Ik dacht gewoon, ja god, het gaat natuurlijk allemaal gedoe opleveren. En dan zijn we misschien kwijt, weet je. Misschien moet hij dan ergens heen en dan kunnen we geen afscheid nemen. En dat waren allemaal praktisch... Ik zag alleen maar praktische bezwaren. En ik dacht, okay, om het een beetje overzichtelijk te houden, doen we dat maar niet.
1: Ja, ik zit hier ook met Marcia.
3: En hi.
1: Marcia, ja. die wil ook heel graag...
0: Ja, ik had nog...
2: Die wil ook heel graag iets van.
0: Ik wil heel graag iets van. Ik stond echt te springen.
1: Het klinkt zo stom als je dat zo zegt, weet je. Maar goed.
3: U gaf aan van... er werd eigenlijk aan u nog gevraagd of u ook nog toestemming wilde geven. Ook al was hij wel ingeschreven als donor in het register.
2: Ja, was dat toen ook zo geregeld? Ja, dat weet ik niet zeker meer. En volgens mij was het zo geregeld, maar dat weet ik gewoon niet precies meer. Maar was het destijds wel zo geregeld dat ik nog een veto uit kon spreken? Maar dat weet ik niet precies.
3: Oké. Dus toen was het eigenlijk alsnog...
2: Nu is het in ieder geval anders.
3: Ja, want nu werd u nog eigenlijk voor die moeilijke vraag dan gezet. En nu zou het zijn van het is diegene zijn keuze dat is leidend. Tenzij er echt een heel erg ernstig bezwaar is. Oké, op die manier.
2: Nou, precies. Ja, nu is het zo dat je, als je niks laat registreren, dan is het geen bezwaar. Ja. Maar als je wel iets laat registreren, dan kan iemand in ieder geval... dan weet je in ieder geval dat iemand een bewuste keuze heeft gemaakt. Dus daar zit ook nog wel een verschil, vind ik. Want voor mij maakte het heel erg uit dat ik wist dat Luc het wel wilde. Dat hij zijn toestemming had gegeven.
1: Want hoe stond zijn familie hierin? Hadden ze ook zo iets van... Ja, als hij ja heeft gezegd...
2: Dat was geen probleem.
1: Dat was geen probleem.
2: Nee, gelukkig hoefden we daar onderling niet nog een strijd over te voeren. Want ik kan me heel goed voorstellen dat het in zo'n geval ook wel lastig wordt. Als de ouders bijvoorbeeld zeggen, nou dat willen we absoluut niet, om wat voor reden dan ook. Want dan moet je die strijd ook nog gaan voeren. Ja. Dat is natuurlijk ook heel lastig. Maar daar heb ik geen last van gehad.
1: Ja, is dat natuurlijk een hele korte tijd, moet er wel een hele belangrijke beslissing worden genomen. En dan is het heel fijn natuurlijk dat jullie allemaal, hoe zeg je dat?
2: We zaten op één lijn.
1: Op één lijn inderdaad.
2: We vonden allemaal hetzelfde.
1: Ja. Want
2: wat mij heel erg geholpen heeft is, we kregen toen een informatief gesprek. En van tevoren werd ook met de transplantatiecoördinator. Dat is dan uiteindelijk ook degene die deze, zeg maar, die de transplantatie waar het op dat moment over gaat, helemaal regelt. Dus die regelt ook een team van medici, maar die is ook aanspreekpunt voor de familie. En die ging samen nog met een dokter, die normaal gesproken ook dat soort operaties uitvoert. Die namen er echt de tijd voor om mij helemaal uit te leggen wat er dan gebeurt. En ik kon ook alles vragen. En dat heeft wel echt het verschil voor mij gemaakt. Ik kon gewoon die hele gekke praktische vragen stellen. Waardoor ik me een hele goede voorstelling kon maken van hoe dat praktisch allemaal zou gaan. Ik wilde inderdaad weten, hoe komt hij dan eruit te zien? Kunnen we hem nog wel zien? Wanneer vindt die operatie plaats? En krijgen we er dan nog iets over te horen? Allemaal van dat soort praktische dingen.
1: Is dat ook
2: en
1: echt...
2: dat heeft...
1: Ja?
2: Ja?
1: Nee, vertel.
2: Zeg maar.
1: Nee, vertel.
2: Nou ja, dat is wat me uiteindelijk over de streep wel heeft getrokken. Omdat ik toen een heel helder beeld had van hoe het precies zou gaan. En achteraf zeg ik, dat klopte ook helemaal. Er is geen enkele negatieve verrassing geweest in hoe die procedure daarna ging. Dus dat wordt heel zorgvuldig uitgelegd.
1: Ja, het is precies eigenlijk die vraag die ik wilde stellen van wanneer is de kantelpunt geweest? Maar je beantwoordde die vraag al. Je hebt een artikel geschreven, zag ik
2: op de website. Ja, dat heb ik niet zelf geschreven.
1: Oh, oké. In ieder geval,
2: het
1: ging over jou en over Luc.
2: Ja, klopt.
1: Ik las ook van dat donatie voor jou een grote troost is geweest. Waarom was dat?
2: Dat was een soort onverwacht, ik noem het een cadeautje.
1: Ja.
2: Dat had ik zelf niet voorzien. En ik denk ook niet dat iemand het mij van tevoren had gezegd. Maar ik wist wel dat je achteraf te horen krijgt wat er aan organen uitgenomen is. En dat je dan pas na verloop van tijd, na 2 maanden te horen krijgt hoe die donaties vergaan zijn. Omdat er natuurlijk eerst tijd overheen moet om te kijken of die organen bij de ontvanger wel aanslaan. Of die operaties slagen. Dat kunnen ze niet meteen zeggen. En ik weet nog wel dat ik na de uitnameoperatie te horen kreeg wat ze dan bij hem weg hadden genomen, wat geschikt was voor transplantatie. En dat waren 6 organen, of althans 4 organen en ook nog weefsel, oogweefsel, hoornvlies. En dat vond ik al magisch. Ik dacht, oh jee, dat is veel. Ik dacht eigenlijk alleen misschien een hart of een nier of een lever. Maar ik dacht 6. En zijn hart en zijn lever en allebei de nieren. Ik dacht, dat is toch wel een grote opbrengst. Dat verraste mij. Omdat ik me gewoon niet gerealiseerd had dat betekent dat je daarmee dus 4, en in dit geval 6, met ook nog dat oogweefsel erbij, 6 mensen kan helpen. Dat vond ik al hartstikke veel. Dus dat vond ik al een cadeau. En toen ik 2 maanden later ook nog hoorde dat al die transplantaties in ieder geval tot op dat moment gelukt waren, toen dacht ik, hoe mooi is dat?
1: Ja.
2: Dat je gewoon eigenlijk 6 mensen een nieuw, of in ieder geval een beter leven hebt gegeven. En dat vond ik zo'n mooi cadeau, dat ik, ja, ik weet niet, krijg je wel een beetje het idee van, nou, dan is het toch niet helemaal voor niets geweest.
1: Ja, maar het geeft jou ook, hoe moet ik dat zeggen, een goed gevoel dat hij andere mensen heeft gered. Gered eigenlijk letterlijk.
2: Ja, nou, je krijgt na afloop heb je geen, want het gaat allemaal anoniem. Dus ik weet niet wie de ontvangers zijn, maar je krijgt wel te horen het geslacht, zeg maar, van degene die het ontvangen heeft en de leeftijdscategorie met stapjes van 5. En de hart en de lever, dat is wel naar wat oudere mannen gegaan. Maar ik was ook heel erg geraakt door het hoornvlies. Is bij 2 vrouwen getransplanteerd, dus beide ogen, zeg maar, zijn gebruikt. Een vrouw van 25 tot 30 jaar, dat is natuurlijk hartstikke jong, maar ook een vrouw van 15 tot 20 jaar. En toen dacht ik, wauw, die had waarschijnlijk geen zicht of slecht zicht en heeft nu gewoon weer een vol leven voor zich waarin ze gewoon weer een goed oog heeft.
1: Ja.
2: Hoe mooi is dat?
1: Want het is echt heel prachtig ook. Hè? Dat doet natuurlijk ook echt wat met je. En, en als je een beetje van een afstandje daarnaar kijkt. Hoe vond je het traject gaan bijvoorbeeld? Hoe gingen de artsen met jou
2: heel
1: om?
2: Zorgvuldig. Heel zorgvuldig. Alle vragen die je had werden eerlijk beantwoord. En wat ik net zei, ik heb echt geen verrassingen achteraf gehad waarvan ik dacht, nou, dat hadden ze wel eens mogen zeggen of dat hebben ze me niet goed uitgelegd. Dus dat gaat heel zorgvuldig. En wat ik ook heel mooi vond, was dat er die uitnameoperatie die vond in de nacht plaats. Want dan is de operatiekamer met de grootste waarschijnlijkheid niet bezet. En dus dat is ook weer iets heel praktisch. Maar toen werd ik, was er met mij afgesproken, nou, na afloop van die operatie bellen we je en dan kan je komen. Want ze zouden Luc gewoon weer terugbrengen naar zijn kamer. Om weer verder afscheid te nemen.
1: Ja.
2: En toen kwam ik in het ziekenhuis midden in de nacht. Het was 1:05 of zo. En toen was er een verpleegkundige die mij op stond te wachten voordat ik naar binnen ging. En die was de hele operatie erbij geweest. En die kon me dus helemaal precies vertellen, voor zover ik dat wou weten of daar vragen over had, hoe die operatie was gegaan.
1: Ja.
2: En dat vond ik ook wel heel erg prettig.
3: Netjes,
1: ja,
3: hoor.
1: De artsen zijn echt ontzettend goed met jou omgegaan. Ook met Luc. Je voelde ook heel veel steun ook van de artsen, begrijp ik ook uit je verhaal.
2: Ja.
1: Het geeft jou een goed gevoel. En kan je dat stukje, zeg maar, ook een beetje afsluiten nu ook? Of op een positieve manier, laat het zo zeggen?
2: Ja, nou ja, kijk, afsluiten in de zin van, kijk, weg gaat het nooit.
1: Nee.
2: Maar het is wel helemaal rond. Ja, ze hebben dat heel goed gedaan op die operatie. En hoe dat rond die donatie is gegaan, dat is helemaal. Daar heb ik echt helemaal niets op aan te merken. Ja. Geen enkele klacht over. Ik kan alleen maar zeggen dat dat heel zorgvuldig gaat. En dat dat dus ook wel inderdaad bijdraagt aan het goede gevoel wat ik erbij heb.
1: Ja, want
2: maar dat afsluiten, het is natuurlijk nooit helemaal afgesloten.
1: Nee, precies. Dat snap ik.
2: Afgelopen najaar was het 5 jaar geleden. Ja, natuurlijk staan we er ieder jaar bij stil. Zo niet iedere dag, maar dan natuurlijk extra. En 5 jaar is natuurlijk toch zo'n gek jubileumjaar, waardoor je er extra over gaat nadenken. Op de een of andere manier werkt dat zo. En toen kreeg ik van een transplantatiecoördinator een brief van een ontvanger.
1: Ja.
2: En precies op de dag dat het, zeg maar, 5 jaar geleden was. En toen dacht ik, nou, wat is dit nou weer een mooi cadeau? Dat ik dat dan precies op die dag krijg.
3: Wauw.
2: Dat was een brief, niet eens zo heel lang, maar wel vol met dankbaarheid. En toen bedacht ik mij later pas, ik dacht, natuurlijk kreeg ik dat op die dag, Want die man, dat was de ontvanger van zijn hart, die man viert ook een jubileum. Ja. En toen dacht ik ook, dat hart, dat doet het dus nog gewoon na 5 jaar. Dat vond ik ook zo opmerkelijk.
1: Ja.
2: Dat vond ik ook heel mooi om daarover na te denken.
3: Ja,
2: dat, daar had ik nooit eerder over nagedacht. Ja, dat hart, dat doet het dus nog gewoon. Daar was niks mis mee.
1: Ja, want hoe denk je nu terug aan Luc?
2: Nou, met ja, dat klinkt zo raar met een goed gevoel, maar ja, we hebben gewoon hele mooie jaren gehad. En hij heeft na zijn ongeluk ontzettend veel mazzel gehad en nog alles uit het leven gehaald wat erin zat. Hij heeft gezorgd voor een mooie dochter.
1: Ja,
2: ja.
1: Ja, precies.
2: Ja.
1: En wat voor plek heeft Luc voor je dochter op dit moment? Ja, hoe moet ik het zeggen? In het leven van je dochter?
2: Nou ja, hij is nog steeds. Het is geen taboe om over hem te praten. We hebben het over hem als het zo uitkomt. Hij had een wiskundeknobbel en ik totaal niet. En ze zit nu net op de middelbare school en de wiskunde gaat dus hartstikke goed. Waardoor we natuurlijk ook elke dag zeggen, ja, dat heb je niet van mij.
1: Wat leuk. En jouw leven, hoe ziet jullie of jouw leven gaat, er nu uit?
2: Dat gaat goed. We hebben het samen heel goed. Op de een of andere manier is het gelukt om... om gewoon door te leven. Ik zei destijds al, en dat vind ik nog steeds, elke dag gaat de zon weer op. En gelukkig maar dat ik daar niet ook nog voor hoef te zorgen. Maar doordat dat gebeurt, kan ik weer verder leven.
1: Ja, en ik kom nu eigenlijk een beetje aan het einde van het interview.
2: Ja.
1: Zou je ook anderen adviseren om orgaandonor te worden?
2: Ja.
1: En waarom?
2: Kijk, iedereen moet zijn eigen keuze maken. En ik kan niet voor anderen zeggen wat er allemaal meespeelt. Maar ik kan alleen maar uit eigen ervaring spreken en zeggen dat het mij heel veel troost heeft gebracht. En dat er niks is waardoor ik achteraf denk dat had ik niet moeten doen.
3: Heel mooi.
1: Ik denk dat het op deze manier... mooi hebben afgesloten het interview.
2: Ja.
1: Is er nog iets wat je nog wel iets wil zeggen? Van ik wil dat nog zeggen op de radio?
2: Nou, het belangrijkste is denk ik, dat is ook zo goed dat jullie dit onderwerp bespreken. Het belangrijkste is dat mensen het erover hebben met elkaar. En dat mensen ook nu het kan daadwerkelijk een bewuste keuze maken. Nee is ook een keus, maar

0: Ja, ja, heb het erover en ja, maak een keus. En nee is ook een keus, maar er is niks op tegen om ja te zeggen.
1: Ja, Annemieke, heel erg bedankt voor je openheid. Dat je zo... ik vond dat je het ook het heel goed verteld hebt. Ook, dat je heel goed hebt uitgedrukt. En dat het echt over is gekomen naar onze luisteraars.
0: Nou, dat hoop ik. En al is er maar één iemand die nu denkt... oh ja, daar moet ik nog iets mee. Dan is dat al winst.
1: Ja, goed. Goed, Annemieke. Dan, ik wens je nog een hele fijne dag.
0: Dankjewel. Jullie ook.
1: En,
2: dank je. Tot, ja, fijne dag.
1: Ja.
0: Dankjewel.
1: Goed.
0: Hetzelfde.
1: Dag.
2: Dit was Annemieke van den Bergen.

0: Ja.
1: Ook weer een ander. Hij begon echt. Ik dacht, er is iets mis.
0: Haperig. We begonnen het nummer, ja. Hè? Ja. Nee, dat hoort.
1: Dat hoorde. Ja,
0: nee. En je luistert naar Totaal Normaal. Ja. We zitten in het tweede uur. Het gaat over donoren. We hebben net onze interviews gehad.
1: Yes.
0: Maar meestal sluiten we af met een gedicht. En ja. Ik heb dan nu dit keer zelf een gedicht gezocht weer.
1: Okay. Ga jij hem ook voorlezen?
0: Ik ga hem ook voorlezen. Ja. Het is van Loes Schaap. Het is een 2010 geschreven. Het is een heel kort gedicht. Een beetje droevig. Maar ik vond het wel heel toepasselijk. Want dit is echt een ervaringsgedicht. Dus bij deze.
1: Ja, ga je gang, Marcia.
0: Voor een

nieuw leven. Een jong leven in al zijn ruwheid aan ons ontrukt. Eeuwige slaap, ruw van een broos lichaam bezit genomen. Jouw wens, geen machine zal mijn adem blazen. Als plant leven niet toestaan. Wanneer ooit die tijd komt, laat me dan gaan. Je organen zullen leven, jouw hart zal verder slaan. De wil een nieuwe toekomst aan een ander mens te schenken, dat met leven door kan gaan.

0: Ja, op de laatste noot
1: yes.
0: gaan wij weer praten. Ja.
1: Nou, het zit erop, Masha. 2 uur lang over orgaandonatie.
0: Ja, donatie aan zich natuurlijk. Ja, ja.
1: En, ja inderdaad. En wat het ook met mensen allemaal doet en zo. Ja, ik bedoel, met, hè, bijvoorbeeld met Annemiek. Dat is ja, heftig. En ja, dat het toch uit iets zo heftigs toch een positieve draai hebben kunnen vinden van... Ja,
0: ja, want Annemiek had natuurlijk haar man die als donor ingeschreven stond.
1: Ja, ja,
0: en zij gaf natuurlijk ook aan dat ze zich dat het soort rust gaf. En dat ze nog nut, nog beschreef het letterlijk als nog een soort nut hebben dat zijn dood niet voor niks is.
1: Ja, dat de 6 mensen gewoon een mooi leven kunnen leiden dankzij de beslissing die Annemiek gemaakt heeft met...
0: Ja, want anders is natuurlijk, het is natuurlijk ook aan iedereen wel de keus. Dat is ook wel echt benadrukt in deze uitzending, vind ik dan zelf van de eerste persoon die wij spraken. Gertine Zwijnenburg, die was natuurlijk van de NTS, Nederlandse Transplantatiestichting. Die gaf ook aan van, er is geen verkeerd antwoord om het wel of niet te doen. Ja. Alleen zorg dat je snapt waarom je het doet. Denk er goed over na.
1: Ja, het is gewoon niet goed of niet fout. Ik bedoel, dat is gewoon een keuze. Van iemand die er gewoon goed over heeft nagedacht. En ja, mocht je dan misschien nog niet over na hebben gedacht, misschien moet je dat gewoon een keertje gaan bespreken of zo. Gewoon aan de keukentafel.
0: Praat erover. Dat is ook wat zij natuurlijk meegaf. Ja. Gewoon communiceren en vragen durven stellen en dat soort dingen. Ik moet zeggen, ik heb zelf best wel veel geleerd in deze uitzending. Ja. Ik, voor mijzelf dacht ik van ja, er zijn zoveel donoren. Waarom is er dan een wachtlijst? Er gaan zoveel mensen dood de hele tijd. Maar je moet dus sterven in de IC voordat je als donor dan geschikt kan zijn. Dus dat is wel, vond ik wel fascinerend. Ik weet niet of jij nog iets opgevallen is aan de uitzending. Iets wat je niet wist.
1: Ja, dat de artsen wel heel goed luisteren naar bijvoorbeeld met Annemiek. Dat ze haar goed informeren en goed naar haar luisteren van dat en dat. Ja, dat ze helpen bij de overweging van wel of niet. Ik denk niet dat een arts, zeg maar... Ik denk dat een arts zich zo opstelt van dat de keuze altijd aan bijvoorbeeld de familie is. En niet een, snap je wat ik bedoel?
0: Ja, niet aan de familie of wel. Ja, de keuze is natuurlijk de persoon zelf die dat heeft aangegeven, mits anders aangegeven. Dat was natuurlijk ook wel interessant dat ze er nog op te kunnen teruggeven, op terug kunnen komen als iemand zegt: ik wil donor zijn, maar de familie is het niet mee eens. Maar het is wel in principe de keuze van de donor. Maar bij bepaalde omstandigheden, wat ze ook al benoemde, bijvoorbeeld ernstige psychische gevolgen, traumatische gevolgen, als het wel gebeurt, wordt het er overwogen. Er komen heel veel ethische dilemma's bij kijken. Maar het wordt, ik heb ook nog nooit gehoord dat het goed geregeld was. Wat we natuurlijk net hoorden van Annemieke. Mm-hmm. Dat ze zei, ik heb gewoon niks klagen over het hele proces wat er is gebeurd. Ja, eigenlijk dacht ze eerst, moet het nou? Het wordt zo'n gedoe. Maar achteraf is ze er hartstikke blij mee geweest.
1: Het is toch heel belangrijk dat het goed kan afsluiten, zeg maar. Dat het allemaal goed is gegaan. Dat is een goed gevoel.
0: Ja, daar moet je overgaan. Natuurlijk heel voorzichtig mee omgaan. Nou ja, gelukkig is dat goed geregeld in Nederland. We zijn weer wat wijzer. Voor de mensen die luisteren, je kan mailen naar radiototaalnormaal@gouwestad.nl als je vragen of suggesties hebt. We worden herhaald op de woensdag om 8:00. Volgende week kunnen jullie ons herhaling luisteren om dezelfde tijd, tussen 3 en 5 op de donderdag. En over 2 weken hebben we weer een nieuwe uitzending. Met dank aan iedereen die het mogelijk heeft gemaakt, de gasten
1: en
0: techniek en de redactie. Iedereen heel erg bedankt.
1: En tot over 2 weken. En waar het over gaat, ga je nog niet vertellen.
0: Weten we niet eigenlijk.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Rotterdam zijn drie mensen opgepakt nadat gisteren een dode man werd gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en twee vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in de woontoren Het Statendam in het centrum van de stad. Een bekende had alarm geslagen omdat hij of zij geen contact met de man van 38 kon krijgen. Volgens nog onbevestigde berichten werden de drie verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden door de politie en toen gearresteerd. Een jongen van 17 die een explosief liet afgaan bij een gebouw op de Amsterdamse Zuidas is veroordeeld tot 5,5 maand jeugddetentie. Het grootste deel daarvan voorwaardelijk. Hij hoeft niet meer de cel in. De explosie was in maart en was onderdeel van een reeks aanslagen op Amerikaanse en Joodse doelwitten. De jongen bekende dat hij het explosief liet afgaan en zei dat hij dat deed voor geld. De mogelijke opdrachtgever zit vast in de VS. Die man wordt verdacht van het coördineren van 18 aanslagen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, dan zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied in de Hoge Venen zijn brandweerlieden nog druk bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België. KNMI waarschuwt in meerdere provincies in het noorden en oosten van het land vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd. Windstoten en hagel. Het verkeer kan daar last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Net buiten Dokkum is een fietser zwaar gewond geraakt bij een blikseminslag. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het is ongeveer 21 graden. Vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staan een paar lange files in het westen van het land. Zoals op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Daar is de weg net weer vrij na een ongeluk bij knooppunt Hoflied. Wel is de vertraging nog ruim 30 minuten. Ook op de A16 van Rotterdam naar Breda is vanmiddag een ongeluk gebeurd. Bij knooppunt Ridderkerk is de parallelrijbaan nog altijd dicht. Hier is de vertraging zo'n 15 minuten. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland ook al een ongeluk bij Rotterdam-Delfshaven. Hier is de rechterrijstrook dicht en dat zorgt voor ruim 10 minuten vertraging. En verder nog een file op de N44 van Den Haag naar Wassenaar. Daar rijdt het langzaam bij Wassenaar Noord en hier is de vertraging een klein kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
4: Gouwenstad.
5: In Crossroads for Your Country. Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken. Waaronder de States, Canada, Australië en Europa.
6: 2 uur lang neem ik je mee langs de mooiste paadjes van de Americana country en rootsmuziek. Ik trap het eerste uur direct stevig af met een uitstekend blokje van de Texaanse eigenzinnige cowboy Garrett T. Capps. We luisteren naar prachtig nieuw werk van het album van de maand van Brett Paisley. En we hebben een reeks sprankelende singles en Hollands talent voor je klaarstaan. Zet de radio wat harder, leun achterover en geniet van uur 1.

De eigenzinnige space cowboy Garrett T. Capps uit San Antonio brengt met zijn mengelmoes van country en Tex-Mex een geheel eigen geluid. Capps opende het blok met het swingende Bongo Joe, vervolgd met het feestelijke El Chief, samen met accordeonlegende Santiago Jiménez Jr. en sluit af met Home in San Antonio, met aan zijn zijde Paul Leary.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Goed nieuws voor de Nederlandse fans, want Garrett T. Capps komt in september weer naar ons land voor een clubtour. Country-grootheid Brad Paisley brengt op zijn project Tacklebox Disc 1 niet eerder uitgebrachte schatten en bijzondere samenwerkingen uit. Op dit sprankelende duet slaat hij de handen ineen met Miranda Lambert. Het nummer ademt de klassieke 90s country vibe, met vlijmscherp gitaarwerk en meeslepende harmonieën. Een absolute hoogvlieger van het album, dat deze hele maand centraal staat.

Sheryl Crow brengt op haar nieuwste single Freedom Bus een krachtige maatschappijkritische boodschap, verpakt in een heerlijke Ritchie meezinger. Ze krijgt hierbij hulp van opkomend folktalent Jesse Wallace, wat zorgt voor een dynamische vocale wisselwerking.

0: De original van deze week.
1: We gaan terug naar 1990 met de supergroep The Texas Tornadoes. Met in hun midden Doc Saam en Freddy Fender. Dit heerlijke Tex-Mex nummer met zijn aanstekelijke accordeonriffs werd een gigantische crossoverhit. De pijnlijk, eerlijke en humoristische tekst over twijfelende liefde staat nog altijd als een huis.

0: Het echtpaar Michael Trotter Jr. en Tania Blount, beter bekend als The War and Treaty, levert opnieuw een vocaal hoogstandje af. Hun unieke mix van soul, gospel en country raakt je recht in het hart. Dit emotionele nummer beschrijft de pijn van afscheid nemen op een manier die alleen zij kunnen overbrengen. Hun live energie en rauwe harmonieën maken dit tot een van de meest indrukwekkende singles van dit moment. It'll hurt me more than I'll hurt you.
1: Heet van de naald.

0: Dit is Crossroads met de act van de maand.
1: De meervoudige Grammy-winnares Brandi Carlile, die al 2 decennia lang de Amerikanenwereld betovert met haar krachtige stem. What Can I Say is een prachtig intiem nummer afkomstig van haar doorbraakalbum. Het laat perfect horen hoe ze met minimale instrumentatie en maximale emotie een hele zaal stil kan krijgen.

Ashley Monroe, bekend van de Pistol Annies en haar succesvolle solo-carrière, keert terug met de sfeervolle single Haunted. Met haar engelachtige maar weemoedige stemgeluid weet ze als geen ander een mysterieuze sfeer neer te zetten. De subtiele akoestische begeleiding accentueert de donkere bezwerende tekst.

In de categorie Made in Holland luisteren we naar de Nederlandse band Juneville, rond zanger Pieter van Vliet, afkomstig van het album Stormy Sea. De band staat bekend om hun weemoedige Americana en droevige aanpak. Sugarcoated Days is een prachtig opgebouwd nummer vol nostalgie. Een bewijs van de uitzonderlijk hoge kwaliteit van de Nederlandse roots scene.

Ook Douwe Bob is van de partij met zijn persoonlijke single Note to Self, die hij onlangs tijdens optredens van de Zac Brown in de States mag zingen. Douwe Bob heeft zich door de jaren heen ontwikkeld tot een volwassen singer-songwriter met een voorliefde voor klassieke country en Americana.

We blijven nog even op Nederlandse bodem met de talentvolle singer-songwriter David van Kolwijk. Met Whisper Me a Wandering Song levert hij een dromerige akoestische folktrack af die uitnodigt tot mijmeren. Zijn warme stemgeluid en subtiele fingerpicking gitaarspel roepen beelden op van de uitgestrekte landschappen en reislust. Een prachtige ontdekking van eigen bodem.

0: Dit was het blokje country uit eigen land.
1: De creatieve mix uit West Virginia. Sierra Ferrell betovert vriend en vijand met haar unieke mix van gypsy jazz, bluegrass en oldtime country. Trying to Love You is een meeslepend nummer, waarin haar wendbare en unieke stemgeluid prachtig

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: In Helen Beck horen we weer de typische Paisley humor, gecombineerd met vlijmscherpe woordspelingen en duizelingwekkend gitaarwerk. Het is een uptempo country rocker die laat horen dat Brett na al die jaren nog niets van zijn scherpte en plezier in het muzikantenbestaan is verloren.

0: Ik sluit het eerste uur in stijl af met een prachtige samenwerking tussen harmoniegiganten Little Big Town en country pop koningin Kelsey Ballerini. Hun stemmen smelten naadloos samen in deze weemoedige ode aan de laatste ronde in de bar. De gelaagde vocalen en meeslepende melodie zorgen voor een perfecte afsluiting van dit eerste deel. Een schitterend rustpunt voordat we naar het tweede uur gaan.
1: Yeah, yeah, I don't really need to know about your last relationship.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. Die periode werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Frieske Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens booreiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Deze werden ook al eerder gevonden bij hetzelfde booreiland waarop honderden mensen werken. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim een jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt om de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast van vooral groepen jongeren zou toenemen. Van der Loo sprak over overlast door drugshandel, intimidatie van voorbijgangers en vechtpartijen die via sociale media werden georganiseerd. De politie heeft 3 mensen opgepakt nadat gisteren een dode man was gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en 2 vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in een woontoren in het centrum van Rotterdam. Een bekende had alarm geslagen omdat die geen contact met de man van 38 had kunnen krijgen. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens nog onbevestigde berichten werden er 3 verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden en daarna gearresteerd. Het weer, vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. Ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het westen van het land staat file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Leidschendam een kwartier oponthoud. En verder rijdt het langzaam op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar Centrum 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwestad hoor je het.
5: Gouwestad.
6: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.

0: De uit Oklahoma afkomstige Caitlin Butts trapte het tweede uur af met de heerlijke opzwepende single I Wanna Be Bad. Butts staat bekend om haar scherpe teksten, theatrale zangstijl en ongezouten country-uitstraling. Het nummer is een humoristische en energieke ode aan het losbreken van de sociale verwachtingen. Een perfecte, pittige opener van de tweede uur.
1: Dit is Crossroads met de act van de maand.

Brandy Carlile met Dying Day. Het nummer laat haar kenmerkende mix van folk rock, vurige passie en virtuose zang horen. De opbouw van ingetogen verlangen naar een krachtige muzikale uitbarsting toont haar klasse als performer. This Time Tomorrow, de tweede song, leunt op niets meer dan akoestische gitaar en die befaamde driestemmige harmonieën van Carlile met haar vaste bandleden Tim en Phil Henseroth. Ingetogen en juist daardoor overweldigend.

Ook in het tweede uur aandacht voor het album van de maand Tacklebox Disc No. 1 van Brad Paisley. Out of the Picture is een prachtige traditioneel klinkende country ballad waarin Paisley's emotionele zang en meesterlijke pedal steel accenten centraal staan. Het nummer bewijst dat Brad na snelle gitaarsolo's en humoristische teksten ook de kunst van het klassieke, weemoedige liefdesverdriet onder controle heeft.

De folkrockband Goodnight Texas neemt ons op hun single Argentina Goodbye for Now mee op een muzikale vliegreis. Met hun rauwe storytelling aanpak en stampende banjo en gitaarriffs weten ze altijd een bijzondere sfeer neer te zetten. Het nummer vertelt het verhaal van afscheid nemen en verre reizen met een heerlijk gedreven ritme. The last time

0: Roots-icoon Steve Earle en de legendarische Mexicaans-Amerikaanse band Los Lobos slaan de handen ineen op het betoverende Volver a Celaya. De combinatie van Earls geruisstem met de rijke Tex-Mex-instrumentatie van Los Lobos is een schot in de roos. Het nummer ademt grensland nostalgie en brengt het beste van twee muzikale werelden samen.
1: Fresh New Country.

In het eerste uur horen we het origineel van de Texas Tornadoes. En nu serveert de in Madrid gevestigde internationale band Track Dogs hun verfrissende cover van Who Were You Thinking Of. Met hun unieke bezetting van trompet, banjo, cajon en gitaar geven ze een heerlijk akoestisch Americana folk swing aan dit bekende nummer. Een geweldige reactie op de original van de week.

Singer-songwriter Margot Silker is een van de meest bejubelde stemmen in de huidige indie country scene. Op Little White Cross laat ze haar uitzonderlijke talent voor observerende teksten en meeslepende melodieën horen. Haar ontspannen, maar doorleefde zangstijl en de subtiele instrumentatie maken dit nummer tot een pareltje.

In het songwriterblok eren we de legendarische Sonny Throckmorton. Een van de meest succesvolle country pen en vruchten uit de Nashville geschiedenis, die meer dan 1000 nummers liet opnemen. We luisteren naar 3 van zijn iconische songs, vertolkt door anderen. T. Graham Brown zingt het weemoedige Middle Age Crazy. De killer, Jerry Lee Lewis, schittert op I Wish I Was 18 Again. En de Oak Ridge Boys sluiten af met een prachtige harmonie op I Wish You Could Have Turned My Head.

0: Crossroads. Kees de Haan.
1: Throckmorton werd opgenomen door de Nashville Songwriters Hall of Fame nadat hij in de late jaren 70 op een gegeven moment maar liefst 15 songs tegelijkertijd in de country charts had staan. De uit Oostenrijk afkomstige Christa Farek brengt met haar single Whenever You Need Me een hartverwarmende roots ballad. Haar zuivere, warme stem en de gelaagde akoestische begeleiding zorgen voor een intieme luisterervaring. Het nummer straalt troost en loyaliteit uit en bewijst dat Farek een artiest is met een groot gevoel voor melodie en gevoel.

Ik sluit deze aflevering af in stijl met Austin Legende Montewarden en de Wagoneers en de titeltrack van hun album Doghouse Flowers. Warden staat bekend om zijn vlijmscherpe songwriting en traditionele honky-tonk sound. Het nummer bezingt op droogkomische wijze de bloemen die je koopt als je weer eens in de problemen zit bij je geliefde. Een waardige, swingende afsluiter. We hebben genoten van 2 uur lang de allerbeste Americana country en rootsmuziek. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC zou in oktober van dit jaar definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Frieske Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim 1 jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast zou toenemen. Volgens Van der Loo wordt de overlast door verschillende groepen veroorzaakt.
1: Dat zijn jongeren, oudere mensen, mensen die met drugs in aanraking zijn. En het varieert ook. Dus het is niet aanwijsbaar 1 groep mensen. Het is echt een grote diversiteit aan mensen die hier de oorzaak van zijn.
0: Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens boereiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Belgische brandweer heeft een zeldzame korhoenhaan gered uit het gebied in de Hoge Venen dat volledig door de brand is verwoest. Het dier is overgebracht naar een opvangcentrum. Het korhoen is een ernstig bedreigde vogelsoort in België. Via een herintroductieprogramma probeert men het dier al enkele jaren opnieuw een vaste plek te geven in de Belgische natuur. Maar door de natuurbrand is het leefgebied van de korhoenders zwaar aangetast. 13 vogels droegen hun GPS-zenders en van de helft van hen ontbreekt nog elk spoor. Het weer. Het KNMI waarschuwt in het noorden en oosten van het land voor onweersbuien met kans op veel regen. Vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en dan temperaturen rond de 13 graden. Ook morgen buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Gouden Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
5: Je eigen omroep in de buurt.

Goedenavond en hartelijk welkom bij het donderdagavondprogramma van Gouwerstad Radio. Met van 7 tot 8 uur focus door Ton Dekker voor samenstelling en presentatie. En vanavond doe ik een keertje niet de techniek. En van 8 tot 9 uur Marcel Vos met Blues Power. Techniek vanavond die wordt verzorgd door Remco Bologne. Ik heb één cd bij me en een mooi live concert, althans een gedeelte eruit. Maar ze hebben één ding gemeen, die cd getiteld Finistère. En ja, dat concert dat heeft geen naam gekregen, maar het is in ieder geval allemaal gevuld met muziek uit Bretagne. En die muziek uit Bretagne van die cd die wordt gemaakt door gitarist Dan Elbras. Die in het begin van zijn periode dat hij muzikant werd, samen met Alain Stivell opgetreden heeft een heel aantal keren. In 1977 nam hij zijn eerste album op en heeft nog een aantal solo-albums gemaakt. Maar in 1992 werd hij gevraagd om het Keltische gedeelte van een muziekfestival te gaan verzorgen. In 1993 was dat en daar heeft hij 70 Keltische muzikanten voor uitgenodigd. Dat is een aantal keren zo succesvol geweest dat van de opnames die van dat festival gemaakt zijn, een viertal albums uitgebracht zijn. Er is ook een studioalbum gemaakt met al die muzikanten en uiteindelijk in 1997 verscheen het album Finistère. Ik heb het over Dan Elbras met zijn begeleidingsgroep L'Héritage de Celts, oftewel de erfenis van de Kelten. En van dat album hebben we net gedraaid het nummer Holyhead, track 2 van de cd. Waar het nummer over gaat staat niet in het boekje, het boekje staat maar heel erg weinig. Maar we gaan gewoon lekker door met het draaien van de muziek van deze cd, want die is te mooi om gewoon maar eventjes voorbij te laten gaan. En het volgende nummer, ja, dat is weer in het Keltisch natuurlijk. Miele Mulin. Laten we het daar maar op houden.

Mille Merlin. En dat is een nummer van Dana Bras et l'Héritage des Celtes van het album Finistères. En dit werd gezongen door Karen Matteson, de zangeres van Capercady, een Ierse roep. Nee, Schotse roep moet ik zeggen. Karen Matteson is een van de 30 mensen die hier meegedaan hebben. Heeft aan het maken van dit album, ik zal er nog een paar opnoemen die je misschien kent, Sharon Shannon op de accordeon, Carlos Nunez op de gitaar en de fluit, Dana Bras uiteraard op elektrische en akoestische gitaar, Donald Lunny op de bouzouki, de bouwen en akoestische gitaar, Nora Casey op viool, Gilles Le Bijou op gitaar, en die naam moeten we even onthouden voor het liveconcert van zometeen, Martin O'Connor uit Ierland op de diatonische accordeon en Liam O'Flynn op de Inland Pipes en de Low Whistle. Dat is maar een aantal van de 30 muzikanten die dus meegedaan hebben om dit album op te nemen. We gaan gewoon lekker door met de muziek van het album, want mijn geklets is natuurlijk niet zo interessant als de muziek die ze gaat horen allemaal. En het volgende nummer is getiteld Evite Arbraz. MUZIEK

Evita Bars van Dan Abras en L'Héritage de Kelt. En ik zeg het een paar keer, want ik hoop daarmee toch aan te tonen dat ik een beetje Franstalig ben ook. Het is niet heel erg veel, vier woordjes alstublieft en dank u wel. Merci et voici. Maar daar houdt het ook een beetje mee op. Het volgende nummer wat ik laat horen van dat album Finistère van Dan Abras. En het vorige nummer was natuurlijk even iets afwijkend ten opzichte van de eerste twee. Ik weet niet of deze het ook wordt, maar laten we gewoon lekker gaan luisteren naar La Bruella.

Nou is er toch weer iets raars gebeurd. Want ik heb dus altijd een briefje bij de cd zitten. En op dat briefje heb ik dus de tracknummers opgeschreven. En daarachter schrijf ik dan of het vocaal, instrumentaal een rustig nummer is. Of een beetje up-tempo nummer is. Of de drum bij zit. Nou staat er onderaan het briefje stoel van Movigo. En ik heb geen idee waar het dat op slaat. Want stoelgang, ja, wat moet je nou met een van die nummers? Maar we komen zo meteen nog een keer voor een verrassing te staan. Als je dus nog iets verder gaat kijken. Maar dan moeten we nog eventjes in ieder geval één nummer verwachten. En dat is het laatste nummer wat we gaan draaien voorlopig. Van dat album Finistère van Dan Albros. En dat is getiteld Left in Peace.

Dat was hem dan, het album van Dana Bras Finisterre. Dan gaan we door naar het live gedeelte van vanavond. En dat is het concert. Dat is geweest in de Agnietenkapel in Gouda. En de band die heeft er opgetreden op 18 november 2003. En ik zei al, alle muziek vanavond is afkomstig uit Bretagne. En ook de muziek die deze band maakt. De band die heet Skolvan en die kwamen die dag direct vanuit Bretagne naar Gouda toe. We waren een beetje laat, dus ze zaten eigenlijk nog aan tafel terwijl het concerthal had moeten beginnen. En dat betekent, we hebben een hele korte soundcheck gedaan. En op een bepaald moment vonden ze het zelf ook al voldoende, de soundcheck, en gingen gelijk door met het eerste nummer. Maar wat een concert was dat. De leden van de band, Gilles de Bijot, en die hebben we net al gehad bij Dana Bras, Joël Le Bihan, Bernard Ladreau, Regis Urban. En er staat op mijn papiertje Jan Vanich Zitstokken, maar dat blijkt dus helemaal fout te zijn. Het is Jan Vanich Perrosjes. En daarna ook nog Patrice Kerr Vanch. En ik zou zeggen, luister gewoon lekker, want meer hebben we niet voor vanavond naar het concert van Skolvan. Remco, jij in ieder geval bedankt voor de techniek en wij zien elkaar binnenkort wel weer. Marcel met Blues Power, die komt na mij nog weer een keer een uurtje helemaal in de zevende hemel brengen met zijn muziek. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Dag.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt en te weinig naar de omstandigheden die leiden tot die fout. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. De politie heeft 3 mensen opgepakt vanwege de vondst van een dode man in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man en 2 vrouwen. Het slachtoffer was een man van 38 jaar. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden. Een bekende had alarm geslagen omdat hij geen contact met de man kon krijgen. Aan de Universiteit van Amsterdam is een computermodel ontwikkeld dat kan voorspellen wie een probleemgokker wordt. Casino's kunnen het model gebruiken om gokverslavingen te voorkomen. Datawetenschapper Charles Delot legt uit wat de risicofactoren zijn.
1: Wij zien gewoon dat vaak 's nachts inzetten of veel meer inzetten over tijd, dat bijvoorbeeld wel indicatoren zijn voor mogelijk problematisch gokgedrag.
0: Casino's kunnen dit computermodel gratis gebruiken via de kansspelautoriteit. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoon had misbruikt. Hij lokte de buurman vorig jaar juli naar zijn huis en heeft hem toen tot bloedens toe geschopt en geslagen. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Toen de man zijn celstraf hoorde, werd er geroepen en geschreeuwd in de rechtbank. En ook buiten kwamen mensen hun steun betuigen. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Een zeer goede avond, luisteraars. Van harte welkom bij Blues Power, het bluesprogramma van Gouwestad Radio. Mijn naam is Marcel Vos en Remco Bologne doet de techniek. Vanavond in Blues Power, Buddy Guy in de basis bluescollectie All Your Love, I Miss Loving als klassieker van de avond. De nieuwe cd's van Jovin, Webb, Eddie, Ninefold en The Reckoners. En een mini special over Kim Wilson. Maar eerst, hoe zit het met uw inbraakpreventie?

Blueslegende Freddie King, also known as the Texas Cannonball, met She's a Burglar. She looked into my eyes, in my front socket. Just like that, my heart was gone. She put it in her pocket. U snapt wel, dat liep niet goed af. Freddie King overleed in 1976 en werd slechts 42 jaar oud. Tijdgenoot Buddy Guy is alive and kicking, inmiddels 90 jaar oud. Pas in 1968 nam Buddy zijn eerste complete album op. Voor Vanguard Records, Man and the Blues, daarvan One Room Country Shack. En let op de interactie tussen Buddy en pianist Otis Penn.

Ja, een high class girl met slechte gewoonten volgens Joe Bonamassa. En dit nummer komt van zijn album Royalty uit 2020. De klassieker van vanavond is van alweer een gitaarheld, Otis Rush. Een man die vanwege mentale problemen nooit de status kreeg van bijvoorbeeld Freddie King of Buddy Guy. Maar die wel een half dozijn veel gekofferde klassiekers opnam, waaronder All Your Love, I Miss Lovin' uit 1958. Ook opgenomen door bijvoorbeeld John Mayall met Eric Clapton, Steve Ray Vaughan, Steve Miller, Aerosmith, Gary Moore en Buddy Guy.

Ja, wauw. Wat een stem. Jovin Webb met Gunpowder and Lead van zijn nieuwe album Son of a Sinner. Dat werd geproduceerd door Tom Hambridge en dat is een van de meest vooraanstaande blues producers van dit moment. De tweede nieuwe cd van vanavond is van Eddie Ninefold, echte naam Brooks Mason. 30 jaar oud, komt uit Georgia en hij speelt een mix van blues, soul, Americana en Southern Rock. Zijn nieuwe album werd geproduceerd door Dan Auerbach. En Blowing Up is een voorproefje.

Ja, uitstekende zanger-gitarist Tommy Castro en zijn Painkillers met Crazy Woman Blues. Hij komt uit Californië. En hij waarschuwde ons voor een dame die zo gevaarlijk was als een op hol geslaagd trein. Dangerous as a runaway train. De mini-special van vandaag gaat over de geweldige zanger en mondharmonica-speler Kim Wilson. Vooral bekend als frontman van de Fabulous Thunderbirds. En onder eigen naam maakte hij 10 albums. Die gekenmerkt worden door veel covers van vintage blues. En heb er 3 voor u klaarstaan. Dat we beginnen met Money, Marbles en Chalk. Dat is een nummer van Jimmy Rogers. Looking for Trouble is het album uit 2003. Daar staat het op. Dan hebben we Keep Our Business to Ourselves. To Yourself, moet ik eigenlijk zeggen. Dat is Sonny Boy Williamson nummer. En dat komt van het album Slow Burn uit 2025 en we sluiten af met de Telephone Blues. En dat komt van het album Smoking Joint van Kim Wilson. Veel luisterplezier.

Ja, Kim Wilson Live Smoking Joint heet het album uit 2001. En daarvan hoorde u Telephone Blues, een oud George Harmonica Smith nummer. De derde nieuwe cd is van de Boston-based roots rockband The Reckoners. 5 topmuzikanten met heel veel ervaring. Met onder andere zanger-gitarist Tim Guerin, leider-lead-gitarist Johnny Tama en drummer Tom Airey. Don't Look Down.

Ja, Into the Room. De Afro-Amerikaanse zanger-gitarist D.K. Harrell is met zijn 27 jaar en zijn frisse blues-soul-stijl, gebaseerd op stijl van B.B. King, een artiest die een groot publiek aanspreekt. En dinsdag 9 oktober treedt hij op in de Bosuil in Weert. We gaan uit met Tinsley Ellis. Remco Bologna, bedankt voor de techniek en u bedankt.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het centrum van Almere blijft het samenscholingsverbod nog ruim een jaar van kracht. Het verbod werd ingesteld vanwege drugshandel, vechtpartijen en intimidatie van voorbijgangers, vooral door groepen jongeren. Burgemeester Van der Loo van Almere zegt dat het samenscholingsverbod effectief is. Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. En dat werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fouten hebben geleid. En daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet echt af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoontje had misbruikt. Hij mishandelde de buurman tot hij bijna dood was. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Deze vrouw vindt 17 jaar cel bijvoorbeeld een veel te hoge straf.
1: Voilà, une peine minimale, vraiment une réduction de peine, mais 17 ans, c'est lamentable.
0: Het slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis en kan niet praten of zelfstandig eten. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Chris Cron zang keyboard en gitaar. En dan hebben we nog Ricky Sands op gitaar en zang. Ryan Malloy op bas en zang. En Derek Rock op drums. En dan hebben we de groep Te Pakken. Ze komen uit het Californische Orange County. En de manager van de band was Adam Harrison. Ja, in het beginjaren succesvol. Eigenlijk toch een beetje een eendagsvlieg. Want eendagsvlieg, moet ik even goed zeggen natuurlijk. Dit Built to Last, ja, prachtig liefdesnummer. Wat natuurlijk gaat over van, ja, probeer het te laten slagen. Het moet slagen, deze liefde. Ik heb het een beetje de liefdesliedjes gezocht in deze shake van vanavond. Built to Last. En ja, was ook op videoclip hier een hit ook. Want het kwam op nummertje 7, 18 weken in de top 40 luisteraars. 2008, ja, de tijd gaat snel. Lekker nummer, een beetje in de Keen-stijl vind ik altijd. Maar ja, als ik het draai, word ik er altijd zeer vrolijk van. En het gaat hier altijd keihard open. En de volgende plaat is ook gewoon een lekkere. Maar eerst maar even de tune erin gooien, juist trouwens.
1: Iedere maandagavond tussen 8 en 9 is het weer tijd voor Shake met Sjaak Zekeris. Een programma met een shake. Een mix aan stijlen zoals pop, rhythm and blues, West Coast pop, Americana, singer-songwriter muziek, soul, funk, gospel en alles wat er tussenin zit. Verpakt in veel nieuwe tracks, oude tracks en de vaste onderdelen zoals de cover, de spotlight en alweer de LP.
0: Ja, het volgende nummer komt van een tweede LP. En dan heb ik het over Esperanza uit 2001. Je hoort Franse zinnetjes, je hoort Spaanse zinnetjes. En het gaat er eigenlijk over, ja, ik vind je zo leuk. En ja, dat wil ik heel duidelijk uiten. Het is de groep Mano Ciao, lekker zomers nummer. Als je het hoort, word je zeer vrolijk op Juicers Toe. Op een Koesters Toe uit 2001, luisteraars. Daar komt hij al.

0: Ja, prachtig liefdesliedje ook. En we zijn natuurlijk met liefdesliedjes bezig een beetje. Met liefdesliedjes een beetje zomers, een beetje mooi, een beetje anders. En dit is een eentje van Cat Stevens uit 1971 van zijn album. Als je denkt, waar kan ik dit opvinden? Teaser and the Fire Cat. 1971. Cat Stevens werd op 21 juni 1948 geboren in Londen. Als Stephen Dimitri Georgiou. Ja, hij is de jongste van een Grieks-Cypriotische vader en een Zweedse moeder. En uitbaters waren van het restaurant Moulin Rouge, ja, zo heette dat, nabij West End in Londen. En het gezin woont dus boven het restaurant en blijft ook wonen daar als vader en moeder van elkaar scheiden. De kleine Stephen gaat naar de katholieke school en leert zichzelf piano spelen. Later gitaar en ja, hij heeft talent. Wordt ook opgemerkt. En ja, hij schrijft liedjes voor anderen. Eerst begint het met I Love My Dog voor zichzelf in 1966. Maar als je bedenkt dat hij voor P.P. Arnold The First Cut Is The Deepest schreef. En voor de Tremolo's Here Comes My Baby. Ja, dan is zijn talent toch wel gevestigd. En ja, het duurt een tijdje bij hem. Want ja, hij komt nog eens een keertje in een ziekenhuis terecht. Als hij tuberculose heeft. En dan keert hij weer terug in 1970. En dan denkt hij, ja, wat wil ik nu? En dan gaat hij voor zichzelf gaat hij beginnen. En dan begint hij dus zijn solo carrière met Tea for the Tillerman. Een prachtig album uit 1970. Met een schitterende bijvoorbeeld Seth Lisa erop. Teaser in the Fire Cat met Morning is Broken en Peace Train. Catch Bullet 4 met Sitting. En zo zijn er nogal een heleboel te noemen. Morning is Broken is ook van hem. En dan zegt hij in 1977 opeens van, ja jongens, ik kap ermee met die muziekindustrie. Ik word moslim. En dan keert hij terug na een jaartje of 20 als Yusuf. Hij wil helemaal Yusuf genoemd worden. En ja, en dan begint hij in hele kleine zaaltjes af en toe weer eens op te treden. En na een gezamenlijk optreden met Peter Gabriel tijdens het Nelson Mandela 4664 concert neemt Yusuf in 2004 met de zanger Ronald Keaton nog eens een keertje de versie op van Father and Son. En wel een nieuwe. En nu is hij dus mondjesmaat aan het terugkomen. Hij brengt niet veel uit, maar hij is er wel weer. En hij trad een jaartje of 4 geleden op in Ahoy. Ja, geweldig artiest, die Cat Stevens. Zijn stem is ja, onmiskenbaar te zijn. En als je hem hoort, denk je, ja, dat is Cat Stevens, schitterend. En als je plaats van hem te pakken kan krijgen, ja, pak hem. Goed, we gaan naar de spotlight.
1: In de spotlight.
0: Ja, deze keer koos ik eens voor de Counting Crows. Nooit voor gekozen eigenlijk. Wel eens een plaatje van gedraaid, maar nooit in de spotlight. De Counting Crows, ja, is een groep rond Adam Duritz die nogal door depressies ging. En toch wel wat hits scoorde in het begin van zijn carrière. En later in 2003 het prachtige nummer Holiday in Spain opnam. En dat werd later een hit met Bluff hier, nummer 1. Maar hij werd zeker opgemerkt, want voor het album Shrek is er ook het prachtige nummer Accidentally in Love. En we gaan naar twee nummers luisteren, Accidentally in Love en natuurlijk het mooie Holiday in Spain. Maar niet in de versie van Bluff, maar gewoon de versie van Counting Crows. Geheel in het Engels de originele. De Counting Crows in Spotify.

Ja, lekker. Country Crows, luisteraars, met Holiday in Spain in hun uitvoering in 2003. We gaan naar de cover in Shake, want ja, die hebben we.

Ja, wie doet er een song van wie? Ja, waar ik de laatste tijd ook wel een beetje druk om maak, is dat rare fake nieuws. Want dan zag ik bijvoorbeeld gisteravond, las ik een bericht dat Chris Isaak dood zou zijn. Nou, dat ga je dan opzoeken. Maar ja, dat is dan gewoon fake nieuws. Dat komt dan gewoon ergens weer boven drijven. Je hebt het wel eens meer dat naar boven komt. Dat bepaalde artiesten dood schijnen te zijn, terwijl het helemaal niet zo is. Met Chris Isaak gebeurde dat dus gisteravond. Nou, hij schijnt nog springlevend te zijn, begrijp ik beter. En ja, die hebben dus in de cover Chris Isaak. Ja, het prachtige album Blue Hotel, daar maakte ik kennis met hem. Schitterend album vind ik nog steeds. En ja, hij nam in 2006 een cover op van Cheap Trick. I want you to want me. En dan gaan we naar luisteren. Chris Isaak in deze, lekker swingend.

0: Iedere week weer de beste muziek bij Shake. Presentatie Sjaak Zekeris.
1: Ja, nou kan die Dennis Kool al schitterende melodieën schrijven, maar als hij ze dan ook nog een keertje op zo'n aparte manier produceert als dit I Believe in You van zijn album The Journey Inward uit 2015, ja, dan krijg je kippenvel. Tenminste, ik wel. Ja, Dennis Kool dus I Believe in You. Daarvoor dus Chris Isaak en we gaan door met Brian Adams, want die schreef in 1984 al een pareltje op Reckless en dat werd ook een hit trouwens. En dat is meer up-tempo, maar niet minder lekker natuurlijk. En we kennen hem allemaal. Daar komt hij, Run to You.

Ja, in 1972 bracht Steeler's Wheel hun debuutalbum uit. En dan heb ik het over Gary Rafferty uiteraard en Joe Egan. En dat zijn de belangrijkste leden van de groep. Want die zongen ook ja, schitterend samen, konden heel goed harmoniëren. En ja, daardoor hadden ze ook een kracht. Gelijk spitsen de mensen hun oren. En ja, ze zijn ook jaren aan het front gebleven. En Gary Rafferty heeft daarna nog succes gehad met zijn soloplaat. Hij heeft zich helaas iets te vroeg doodgedronken, kun je zeggen. Keihard. Van het eerste plaatje, die LP dus, uit 1972, gaan we een nummer draaien. Een hele mooie, vind ik. Past in het sfeertje. You put something better inside of me. Steeler's Wheel. Een van de mooiste.

Ja, Douwe Bob en Anouk waren dit van het album Passe Donne 2015, alweer een tijdje geleden. Ja, was een goede ballad dit, Hold Me. We gaan naar Bruno Mars, want die maakte de Romantic. Ja, die man die schudt het ene na het andere goede nummer uit zijn mouw. En ook het album. Dat doet hij ook met albums, vind ik. Dance With Me, luister maar, Bruno Mars.

Ja, prachtig. Olivia Dean. Een single uit 2025, eind 2025 alweer. Bruno Mars, daarvoor met Dance With Me uit 2026, luisteraars. En zo zijn we alweer aan het... We zijn alweer aan het einde gekomen.

van het programma. Van liefdesliedjes. En ja, ik dank uiteraard Remco Bologne voor de techniek van dit aparte, lekkere zomerse programma. Vol met aparte liefdesliedjes. Mooi. Ik vind het lekker om te maken. Misschien komt er volgende week nog wel eentje. Wie weet. En ja, het hoort een beetje bij de tijd, vind ik. En zo gaan we ja, alweer afsluiten met een mooie van Paul Carrack. En Paul Carrack, ja, die schreef dit nummer en gaf het aan de Eagles. Ja, de Eagles die hebben natuurlijk wat moois meegedaan. Ik moet eigenlijk zeggen, Eagles Love Will Keep Us Alive. En dat werd gezongen door Timothy B. Smith. Toen ze weer terugkwamen in 1994, na jaren. Maar dit is zijn uitvoering, samen met Timothy Smith. En je hoort er ook nog een prachtige dame bij. En ik zou zeggen, maak wat moois van. Take care.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanhoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, dan wordt de westelijke Jordaanhoever in tweeën gedeeld. Servië heeft hulp gekregen vanuit Rusland om een grote bosbrand te bestrijden. Een Russisch blusvliegtuig vloog gisteravond over Bulgarije het land binnen, ondanks dat EU-sancties dat verbieden. Bulgarije liet het toe, maar het leidde tot kritiek van de Bulgaarse oppositie, zegt correspondent Thijs Kettenis.
1: Die zegt bijvoorbeeld dat Rusland dit blusvliegtuig ook kan gebruiken voor spionage. En dat bekend is dat Servië en Rusland ook samenwerken op het gebied van inlichtingen. Dus daar is wel degelijk kritiek op.
0: Servië onderhoudt goede banden met Rusland en heeft geen gebruik gemaakt van Europese hulp. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fout hebben geleid. De gemeente De Vrieske Marren denkt na over juridische stappen nu een AZC in het dorp Balk tegen de afspraken in langer open blijft. Volgens het COA kan de opvang niet dicht vanwege een oplopend tekort aan opvangplekken. Burgemeester Stoel van De Vrieske Marren reageert.
2: Dus ik heb niet de illusie dat we op korte termijn een oplossing hebben waarbij het AZC in Balk niet meer nodig is. Desalniettemin, we hebben wel een afspraak met het COA. Ze hebben daar een taak om dat wel na te streven.
0: De opvang in Balk zou in oktober definitief sluiten, maar blijft nu nog 3 jaar open. Het weer, vannacht wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgenochtend schijnt af en toe de zon, maar al snel komen er vanuit het noordwesten weer buien onze kant op. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan. Dat zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt. En te weinig naar omstandigheden die tot die fout zouden hebben geleid. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Bijna 1800 hebben ernstige gevolgen, zoals een verkeerd been dat is geamputeerd. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaan-oever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het VK staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, wordt de westelijke Jordaan-oever in tweeën gedeeld. De landen zeggen dat Israël zo een twee-staten-oplossing ondermijnt. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer, vooral in de noordelijke helft nog buien. Geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag. Minima vannacht rond 13 graden. Morgenochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar uit onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Overhangende takken op de A50 bij Wolfhezen zullen nog zeker 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels eerst een ecoloog naar kijken. En daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfhezen. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen. Daardoor kan een ander vliegtuigschip, de Abraham Lincoln, na bijna 9 maanden op zee eindelijk naar huis. De 5000 bemanningsleden daarvan zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan. Maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag. Minima vannacht rond 13 graden. In de ochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Friske Marre bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Friske Marre heeft volgens de spreidingswet. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. De eerste 20 migranten die de VS heeft uitgezet naar Liberia zijn daar de afgelopen dag aangekomen. Het gaat om mensen die niet kunnen worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. Liberia heeft toegezegd dit jaar 1200 migranten van de VS over te nemen. Het Afrikaanse land zou daarvoor $5 miljoen ontvangen. Ook met andere landen heeft de VS zulke afspraken gemaakt. In zijn verkiezingscampagne had president Trump de grootste deportatieoperatie ooit beloofd. Het hardhandig oppakken van migranten door de immigratiedienst ICE leidt sindsdien tot veel protest. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Morgen trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
3: Je eigen omroep in de

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord, 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. De 46-jarige man uit El Salvador is nu opgepakt door de immigratiedienst ICE omdat hij illegaal in de VS woont. Hij zal worden berecht voor roekeloos gedrag en moet een eventuele celstraf uitzitten. Daarna wordt hij het land uitgezet. De speedboot kapseisde in een scherpe bocht. Een vrouw en haar baby kwamen om het leven. Europese landen veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan op de westelijke Jordaan-oever door te zetten. Israël is gestart met de aanbesteding voor de eerste 1200 huizen ten oosten van Jeruzalem. Door de bouw wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt. Dat ondermijnt de mogelijkheid voor een Palestijnse staat, staat in een verklaring van Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en ook Canada. De Israëlische minister Smotrich heeft gezegd dat dat ook precies de bedoeling is. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar het onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon. Bij 18 tot 21 graden. In het loop van het weekend wordt het droog. De middagtemperatuur blijft een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk...